0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: superleuk voor de kinderen.

0: De slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. Het weer, eerst bewolkt en in het noorden drupje regen, later zonnig en het wordt 22 tot 28 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
4: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
3: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
5: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
3: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Top Evers.
6: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is maandag 10 augustus.

Elton John, The Sad Songs, They Say So Much. En dat op de maandagmorgen. Goedemorgen. En leuk dat je erbij bent, het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag 10 augustus. Vandaag, zoals gezegd. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog of meer op deze, ja, iets koelere dan afgelopen weekend. Vandaag, maar de temperatuur gaat toch wel weer behoorlijk oplopen deze week. Met een piek op donderdag en vrijdag. Nou goed, je wordt erover bijgepraat uiteraard via de normale berichten bij het nieuws. Dus, ja, daar ga ik me verder maar niet mee bezighouden. Maar goed, de korte broek hoeft nog niet opgeruimd te worden.

Een van de nieuwe bijdragen in de playlist hier op 105 van deze week. I've got to travel alone. Dat is op zich al een, niet zo leuk natuurlijk. De muziek van T.Y.O. 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Inderdaad, wij zijn Haarlem 105, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Lange. As long as you are next to me.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Pas onder de programmering in dit format. Hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma natuurlijk de muziek uit de buurt. Minder fietsen, diefstallen in Heemstede na diverse genomen maatregelen. Straks meer daarover in ieder geval. Muziek uit de buurt, ik zei het al. Met deze van Chess Special.

muziek uit de buurt met Chef Special. Deze maandagmorgen, Into the Future. Nou, houden we dat maar even vast, dat gevoel. Het ochtendprogramma tot 10 uur. Zover is nog niet. Zometeen de editie van 19:30 van het Haarlem 105 Nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Gabrielle Kilby. Nieuwe muziek van haar. Hanging Around hier op 105. Nieuwe muziek, daar houden we van. Het kampeerweekend, afgelopen weekend in de, en bij de Molenplas, biedt ouders vakantie in eigen buurt. Je leest er alles over op onze eigen website www.harlem105.nl. Daar kun je dat allemaal nog eens even op je gemak teruglezen.

zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Bruno Mars, I risk it all for you. Dat op deze maandagmorgen. Goedemorgen trouwens. Het ochtendprogramma tot aan 10 uur.

hardcores en radio. Dat is onze hobby, zullen we zeggen. Daar houden we ons mee bezig, in ieder geval hier op het ochtendprogramma. En zeker op de 105. Eens even kijken wat er allemaal. Ik zei het al, het kampeerweekend afgelopen weekend in de mei en bij de Molenplas biedt ouders vakantie in eigen buurt. Het is echt een soort moment van rust. Tijdelijke buurtcamping bij de Molenplas. Afgelopen weekend heeft het weer veel bezoekers getrokken, lees op onze eigen website. Een kabelbaan, een EHBO-cursus, brandblussen en een nieuw volleybalveld is groter dan in de voorgaande jaren het geval was. Voor veel ouders is het weekend vooral één ding en dat is, houd het maar even vast, het is voor de ouders echt zeg maar een moment van rust. Het hele artikel kom je tegen op onze eigen website. Bijdrage van Femke Knaven daar te vinden. www.haarlem105.nl. Zo, ook een moment van rust in het programma. Even een beetje bijkomen. De Hot Sprites van Arthur Hill.

Pride hoorde van Arthur Hill. Hier op 105 van deze maandagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Toch gaan we doen elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. En binnenkort over een, ik denk een tweetal weken, zijn we ook gewoon in het weekend weer. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur.

0: use my shoulder. Maybe we're the ones.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
5: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
4: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
6: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen.
7: Ja.
6: En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
4: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Je heet je even achter van harte welkom. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur hier op 105.

Ja, de Velders. Inderdaad, Talking in Your Sleep. Zal er wel meevallen, natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag. Het is vandaag maandag 10 augustus alweer. Ja. Het is voor twee zitten hoor je op de helft van de maand. Het wordt een week. Waarschijnlijk om nooit te vergeten, nog wat temperatuurrecords. Misschien zelfs eind van de week op donderdag en vrijdag. Goed. Als je hoofd niet op hol brengen, kan gewoon hoop veranderen tussen nu en de komende donderdag en vrijdag. Moet je maar denken, misschien valt het allemaal wel weer een beetje mee. Maar ik zat laatst wel te denken van ja, ik begin juli echt op vakantie. Toen heb ik onderweg richting Frankrijk heb ik mijn ongelegen lange broek uitgedaan. Het was wel wat fris, s'morgens. Korte broek aangetrokken. En sinds die tijd, ik heb geen lange broek meer nodig gehad. Nou, dat zegt, ik kan me niet heugen dat dat al zo lang achter elkaar is. Dus loop ik constant in een korte broek. Dus ja. Wie heeft de broek aan? Nou ja, lange broek niet in ieder geval. Tot 10 uur. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer. En wellicht nog een weer op deze maandagmorgen.

It Hurts. Kerr Mercer, nieuw muziekje op 105 deze maandagmorgen. Haarlemmers kunnen meedenken over het bomenplan. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. En als je een boom plant, dan moet er ook even wat zand... aarde bij geschept worden. Dus er moet nog een schepje bovenop. Kom daar later in het programma even uitgebreider bij je op terug.

Pekermans. Save My Soul. Haarlemmers kunnen komende week een mening gaan geven over het nieuwe bomenbeleid van de gemeente. Jawel, in het conceptplan staat namelijk aangegeven hoe Haarlem bomen wil beschermen, onderhouden en uitbreiden. Ja, dan moet je ze splitten, denk ik. Platform Groen is positief over de diverse plannen, maar vindt dat de ambities nog eigenlijk een beetje omhoog moeten. Straks meer.

Right Here. Zo in nieuwe muziek van hem. In ieder geval hier op 105 deze maandagmorgen. 10 augustus alweer. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: superleuk voor de kinderen.

0: 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Het is niet zo moeilijk. Inderdaad. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Dus, goedemorgen, het ochtendprogramma hier op 105. Vandaag de maandag 10 augustus natuurlijk. Elke werkdag doen we dat tussen 7 en 10. En straks om 10 uur, jawel, dan is hij er weer. Jan Gaus met de maandageditie. Ook altijd anders van harde werk. Nou, zover is er nog niet. Nieuwe muziek hier op 105. Kraak en smaak.

Kraakjesmaak, When the Magic Comes. Het zal niet gaan over dat proefproject met die bus, die strandbus, zeg maar. Bijna 10.000 reizigers die gingen met de strandbus tot nu toe. Het is nog onzeker of de bus na de proef, die waar op dit moment sprake is, nog blijft rijden. Ja, daar is er alles over op onze eigen website, www.haarlem105.nl.

0: Gun. Loopt al een tijdje mee in de playlist hier op 105. Joy op deze maandagmorgen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Normaal goed natuurlijk, vast onder de programmering en zeker in het format hier op 105. De muziek uit de buurt en ook in het ochtendprogramma uiteraard besteden we daar aandacht aan. In dat kader hebben we er eentje uitgezocht. Deze is van Ruben Anink. Foto's.

0: hopeloze droom.
1: Roemer Ranink in het kader van de muziek uit de buurt. En goed, of niet goed, ja, zou ik kunnen natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105 met het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur deze maandagmorgen.

Bruno Mars. We worden met On My Soul een meldpunt voor gedupeerden van zo heet de malafide verduurzamingsbedrijven. Want het aantal agressieve verkopers neemt behoorlijk toe. Je leest er alles over op onze eigen website.

Mike en de Mechanics. En Over My Shoulder. Dat doe ik wel even kijken. Maar ik zie helemaal niemand. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Goedemorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. We zijn Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Oftewel 105 in bedrijf. Doen het toch tot 10 uur toch het programma. Maar zometeen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij knooppunt Eemnes 7 kilometer file door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is maandag 10 augustus. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. 105.

joh. Maar Glamour was live, die we veel gedraaid zijn in die periode. Ja. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de maandag, het is 10 augustus alweer. Jawel, je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105... vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal doen we het. En alles en iedereen, laat het duidelijk zijn, die erbij wil horen, getuige van wil zijn. Wat dan ook, kost je niks extra's. Dus ik ga nog even door tot 10 uur. En om 10 uur maak ik de tijd, plaats en ruimte voor goede vrienden en radiocollega. Al heel veel jaren, tot de vroege jaren 80 gaat dat terug. Jan Gaus met de maandageditie van Haarlem Werkt. Zo gaan we dat dan doen. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer tussen nu en 10 uur.

Circle 8, Redondo, nieuwe muziek hier op 105. De vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor gedupeerden van verduurzamingsbedrijven die bijvoorbeeld warmtepompen verkopen. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van Bas Larie. Straks meer daarover.

Bianca. Lose My Life. Tijd al op onze eigen website bijdrage van Bas van Arie van onze redactie te vinden. Meldpunt voor gedupeerden van malafide verduurzamingsbedrijven. Het aantal agressieve verkopers neemt toe. En ja, zeg maar, de vereniging Eigen Huis opent ook een meldpunt voor gedupeerden van verduurzamingsbedrijven. Je kent ze wel, ze verkopen warmtepompen bijvoorbeeld. En de vereniging wil onderzoek doen om huiseigenaren beter te kunnen waarschuwen voor ja, die vormen van oplichting. Gemeente Haarlem waarschuwde vorige maand namelijk al voor malafide isolatiebedrijven. Het hele artikel, ik zei het al, lees je nog eens even op je gemak terug op onze eigen website. www.haarlem105.nl, daar vind je dat allemaal. Nieuwe muziek hier op 105 van Shanna Spyro.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Het opnieuw muziek van Jenna Spyro. Rustpuntje in het programma. The Great Expectation. Het is maar net wat je ervan verwacht natuurlijk. Wat je er ook van verwacht is de muziek uit de buurt. Hier op 105. Deze van Jacqueline Govaert. Never miss

Regelvaart in kaart van de muziek uit de buurt. En de Lighthearted Years. Haarlem 105, het ochtendprogramma doet elke werkdag hier op 105 trouwens tussen 7 en 10. Ook vandaag natuurlijk op deze maandag de 10e augustus. Zometeen het Haarlem 105 nieuws.

Nick Hansen hoorde je. En Playa. Tijd voor nieuwe muziek hier in de ochtendbrabbel. Eventjes gaan we door tot 10 uur. Dan is Jan Gauwens aan de beurt met Haarlemberg door deze maandagmorgen. Nieuwe muziek, ik zei het al, de Superman Lovers. Hele leuke, Dancing in the Rain. Nou, dat zou een keer tijd worden volgens mij.

Dancing in the Rain, de Superman Lovers. Hier op Holle 5, nieuwe muziek. Daar houden we van. Dus de proef met één richtingsverkeer op de Pijlslaan. Heeft vorige week dinsdag al meteen voor verdeelde reacties onder bewoners gezorgd. Betonblokken werden geplaatst om de enge rijrichting daar af te sluiten. Straks meer daarover. Oh.

0: Jelly Roll. I'm good. Ik zei het al. Proefpet eenrichtingsverkeer op de Pijlslaan in Haarlem zorgde vorige week al voor verdeelde reacties onder bewoners. Vorige week dinsdagochtend werden betonblokken geplaatst om één rijrichting daar af te sluiten. Gemeente Haarlem wil de komende 4 maanden gaan onderzoeken of de maatregel de straat veiliger en overzichtelijker maakt. Nou, je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

learn to live without you. Ik had to learn to live without you. Simo Frankel hoort hier. Het aantal fietsers diefstal in Heemstede is binnen een jaar sterk gedaald, zo lezen in de regionale nieuwsmedia. Vooral rond station Heemstede Aardehout werden namelijk minder fietsen gestolen dan het jaar ervoor. Volgens Heemstede, de gemeente Heemstede moet ik zeggen, is dat het resultaat van onder meer extra toezicht, lokfietsen, ja die zijn er ook, en goede voorlichting. Nogmaals, het hele artikel komen we tegen bij de collega's van de HD. Dus in de regionale nieuwsmedia kun je dat allemaal terugvinden.

0: Sunday.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Het artikel was al opmerkelijk, want Heemstede kwam vorig jaar namelijk al andere keer het nieuws vanwege het grote aantal fietsdiefstallen al daar. Ja, zo gaat het dan natuurlijk.

Zo, dat is al een tijdje geleden weer. Cheryl Cole hebben we ook al een Fight for This Love hier op 105. Ochtendprogramma, dat loopt alweer zo'n beetje op zend.

muziek van Lucas en Steve en All I Know. Het enige wat ik weet is dat ik er een eind aan ga breien op deze maandagmorgen wat betreft het ochtendprogramma. Morgen op de dinsdag vroeg op met collega Rob. En zometeen na 10 uur Jan Gaus met de maandageditie van Haarlem werkt.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Eén van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wienen als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig, voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt door de extreme droogte en smeltwater is al veel eerder afgevoerd. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. En afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Frankrijk doet onderzoek naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel of een productiefout. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag wat meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: You know, every now and then I think you might like to hear something
6: that's
5: from
6: a
5: us.
6: Good job down in
5: nice and easy.
6: Working,
5: but there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 10 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dankjewel Bob Evers voor de afgelopen

Janus Blue en Malive en Edge of Desire. En je hoorde ook Another, die kunnen we trouwens ook in het nationaal product draaien, want die jongens komen uit Nederland. En Another en Talk to You, ook al weken in de top 40.

En voulez-vous deze maandag. En er is groen licht voor de bouw van 800 appartementen. Op de Toekanweg. En dan denk je, hé, waar gaan ze dat dan doen? Nou, dat is waar dat oude gebouw heeft gestaan van Rijkswaterstaat. Het staat er altijd nog. Dan denk je van, goh, heeft de overheid dat dan zelf gebouwd? Nee, dat hebben ze ooit, 20 jaar geleden ongeveer, gehuurd. En Rijkswaterstaat is opgeschoven naar het oude Fieldgebouw, helemaal opgeknapt. Dat is wel in eigendom. En op die plek waar Rijkswaterstaat altijd jarenlang heeft gezeten, daar komen dus 800 appartementen. En de bouw van een groot appartementencomplex met ruim 800 woningen aan de Toekanweg in Haarlem mag toch doorgaan. Dat heeft de Raad van State vorige week bepaald. Naast gelegen Van der Valk Hotel probeerde de bouw via de rechter te stoppen. Dan denk je, dat is wel een beetje gek. Ja, je krijgt daar 800 woningen tegenover. Je 800 potentiële mensen die daar een appie kunnen gaan eten. Maar goed, ik zal het wel verkeerd zien. Ja, dus inderdaad, 218 parkeerplaatsen, ongeveer 5000 vierkante meter winkelruimte gaat er ook komen. Voor het project moeten ongeveer 43 bomen worden gekapt, maar er komen wel weer 86 bomen voor terug. Nou, van alles, Van der Valk vrees vooral dat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt komen. En ook zou de bouw zo hoog worden dat het hoofdhotel vanaf de Schipholweg minder goed is te zien. Ja. Maar goed, de Raad van State, de hoogste gerechtelijke instantie, heeft dat verworpen. Zo van, vooruit met die geit en ga maar bouwen met die woningen die hard nodig zijn. 800 woningen. Ik woon er heel vlakbij, ja. Ik woon in de Munstraat namelijk. Ik kijk uit op de Van der Valk, hè.

volgens mij ook een recorddrukte op de Nederlandse stranden. Ik had zelf gisteren zondag op het strand van Noordwijk. Mag ik graag bier van keren. En ja, dat was het mega druk, zeg. Wat een druk. Heerlijk, heerlijk. Het was weer genieten. 105.5.

0: the sunshine. En de droogte blijft ook maar. Dat begint wel een beetje zorgen aan te nemen. Ja, en de sunshine.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer. Oh,

Wonder, Dance, Sinnery James, Rian, Marciano. En ook nog een jongenskoor erbij. En een nummer wat we hier veel draaien. En terecht ook. Heerlijk. I Wonder. Even kijken of de redactie ook gewerkt heeft dit weekend. En vanochtend. Om het Haarlem 105 nieuws samen te stellen. Het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wat gewoon ook de hele zomervakantie doorgaat. Dat is ook wel anders geweest hier bij Haarlem 105. Maar ja, we hadden een zomerbreak met er alles.

vanavond red ik vanaf de Vinkerveense Plassen naar Haarlem toe. En op de snelweg waren daar 6 touringcars achter elkaar. 6 van die touringcars. En ik dacht van, waar gaan die heen? Gaan die soms naar Dance Valley? Nee, ik zag een heel klein logootje voor in de bus van Telstar. Dat waren gewoon de thuissupporters die naar de eerste uitwedstrijd van dit seizoen waren gegaan. En wat ook nog succesvol is geweest. Dus die kwamen terug. Ja, dat was...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wienen als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig, voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. En dan nog het weer. Vandaag begint licht bewolkt. De temperatuur loopt op naar 22 graden met een redelijke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het noordoosten, maar blijft de temperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Kygo. Kygo hoorde je met D-N-C-E. En Dancing Feet. En je hoorde Son Milieu. Ja, en Maud Akkermans. Maud, dat is de violiste van de groep Son Milieu. En Olivier Lucas, die verwachten samen een kindje. Dat is toch mooi. En door de zwangerschap van de violiste en trompetiste... want ze speelt niet alleen viool, maar ze speelt ook op de trompet.

0: Het moet Akkermans de komende Europese Tour en het optreden in de Ziggo Dome begin 2027 aan zich laten voorbij gaan. Ja, dan moet natuurlijk even moederschap. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is toch wel heel mooi. Zo'n milieu. En 24 hours. En wie zijn dit? Ja, Dolly Dots.
1: Muziek uit de buurt.

op een gegeven moment was het helemaal op de koek, was op. En toen hielden ze ermee op, de Dolly Dots. Maar enorm populair, verschillende hits uitgebracht.

0: En het afscheidsconcert was, van de Dolly Dots was toen in Amsterdam was het. Escape was het, ja, inderdaad. Nou, ze toeren nu ook wel weer een beetje rond. Dat hebben ze wel weer leuk opgepakt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En PS, hoor je. Nou, nog muziek. Nog meer muziek uit de buurt. The Good Man mag er ook zat zijn. Zeker als het dan zo mooi weer is. Hè? Ja. En dan nummer dat heet natuurlijk Give It Up.

country natuurlijk. En ze heeft een nieuw liedje uit. Het was een enorme hit. Oh, dit is Nemo Kesha.

Desha, die ja, ook kennen van dat nummer Austin. En dit was You Didn't Get the Memo. Memo. Hele ja, leuk liedje, vind ik het. Ja. Hartstikke nieuw, nog maar net uit. Desha en de Memo. Ik ben helemaal verbaasd. Ik heb dus, ja, soms gebeuren de dingen hier in het studiootje van Jan Gauw zelf. Denk je opeens een muziekje hoor, die zegt, geen idee wat het vandaag. Volgens mij was het Howard Jones. Maar goed. Imagination in the heat of the night.

0: meeslepende disco. Het begon allemaal met The Body Talk. Best wel veel grote hits gescoord. En In the Heat of the Night. Arne Merkt, ik ben er zo weer.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 10 augustus. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Met Jermaine Jackson. Even een beetje wegsmijbelen. Ja, doe wat je doet. Nog steeds met die tropische temperaturen en dat soort dingen. En heb je een brilletje al gekocht om morgen die zonsverduistering te zien? Maanszonsverduistering. Het begint 6:55. Dat duurt ongeveer een uurtje. En het schijnt zeer spectaculair te zijn. En als het goed is, komen er geen wolken. Als het goed is, hè? Ja. Jermaine Jackson. And do what you do.

0: zonsverduistering. En Elling Plaart die zong er lekker over de zon. En de zonsverduistering aankomende woensdag vindt die plaats. En dat leidt in grote delen van Europa tijdelijk tot minder opwekking van zonne-energie. Netwerkbeheerders die zijn daar mee bezig om de stroom wel te garanderen. De maan trekt woensdagavond voor de zon langs. En daardoor wordt tussen 7:15 en 9:30 s'avonds tijdelijk minder zonne-energie opgewerkt in heel Europa, zal dat zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is toch wel een... En ga nou niet gewoon eigenwijs zijn en denken van nou, ik heb geen brilletje, dus ik ga gewoon in die zon staren. Dat moet je niet doen, want dat geeft een blijvende oogschade, brengt dat op. Dus doe dat niet. Ja, Bol verwijdert meerdere eclipsbrillen uit het aanbod vanwege veiligheidseisen. Nou, misschien dat je toch nog aan zo'n brilletje bent gekomen. Je ziet ze, als je er een beetje op let, dan zie je ze wel overal, ja. Ja, dat is wel een mooie woensdag, hè. Zal je zien, is het net bewolkt. Nou, nee, als het goed is, niet. Nee. Ja, Kisses in the Moonlight. Past er al die helemaal bij, maar dat vind ik wel leuk. George Benson.

George Benson. And Kisses in the Moonlight. En dat allemaal naar aanleiding van de zonsverduistering die er woensdag is. Dat is dan wel echt gaaf. Ik zal eens kijken of er ook...

Monica Ward. En ja, weer een grote hit hier bij Haarlem 105 in 26. Een remix van UZ en Bobby Vallon. En Ring My Bell. En hier heb ik voor je LF System.

0: Alive System. Met die tempo wisselingen. And afraid to feel. Wat dan altijd wel is, als je dan zo'n band hebt, zo'n producer die dat dan met die tempoverschillen doet, dat is dan heel gaaf. En dat is een heel mooi nummer. Maar ja, dan het volgende nummer. En het volgende nummer. Ja, dan bij het volgende nummer, het nieuwe nummer toen van de LF Sisters, zat dat tempoverschil er ook nog wel een beetje in. Nou, dan pik je het nog wel een beetje. Maar daarna moet ik dan toch wel met iets anders komen. En dat gebeurde toen niet. Maar goed, Afraid to Feel, die kwam ik toevallig hier tegen in het systeem. Ja, het was weer fantastisch. De tijdelijke buurtcamping bij de Molenplas. En er wordt nog eens even goed uitgelegd voor wie dat nou eigenlijk is.
1: We zijn in het Molenplaspark in Schalkwijk, Molenwijk. En het initiatief is eigenlijk een driedaagse camping in eigen buurt. Om je buren te leren kennen en om leuk nieuwe contacten te maken. De camping is eigenlijk bedoeld voor iedereen. Het is een mix van mensen die een Haarlempas hebben bijvoorbeeld. En die niet zoveel hoeven te betalen. Tussen ook gewoon mensen die een eigen tent meebrengen en betalen. En bovendien voor het kamperen, zeg maar, betaald of onbetaald. Iedereen krijgt 3 maaltijden per dag. En eten en drinken en een compleet activiteitenprogramma.
2: Wat vindt u van het weekend tot nu toe?
3: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
4: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
5: This is our first time and we're very happy to be out here, especially with the kids. This is their first time camping. This is a really good time.
4: Het is onze eerste keer en daarom zijn we niet zo goed voorbereid. Maar hier hebben wij gekregen bijvoorbeeld een mooie pakket met alle verzorging spullen. Tandpasta, tandenborstel, shampoo, toiletpapier bijvoorbeeld. Dat soort dingen dat ik heb niet voor nagedacht en was perfect.
0: Ja, mooi. Hè? Je kunt het hele filmpje van de Molenplas, de tijdelijke buurtcamping van de Molenplas. Afgelopen weekend is dat weer geweest. Mooi, mooi, mooi. Helder. Ja. Vrijdagavond is dat geopend door burgemeester Jos Wiene. En kampeerweekend, echt mooi. Ja. Je kunt het filmpje zien op haarlem105.nl. En dit is Leon Bridges op deze maandagochtend. En zijn nieuwe single, en die heet Light the Way.

aparte plaat dit hoor. Leon Bridges. Light the Way. Hier bij Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuws. Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk ook een beetje Zandvoort. Ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter. Die heeft aangifte gedaan. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
3: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van roest voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. En dan nog het weer. Vandaag begint licht bewolkt. De temperatuur loopt op naar 22 graden met een redelijke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het noordoosten, maar blijft de temperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Taylor Swift. And I knew it. And I knew you. Komt ook uit een film. Ja. In de Jubel House. Ocean House daarvoor. En afgelopen vrijdag. Ben ik ook naar die film geweest. Die hele lange film. Maar wat was dat? Enorm indrukwekkend, kan ik je vertellen. The Odyssey.
1: After years of war. No one could stand between my men.
0: Ik heb mij geen moment verveeld, kan ik je vertellen. Zelfs bij Pathé doen ze er 12 minuten pauze in. Dat is wel goed. Ja. En natuurlijk zeer spectaculair met het paard van Troje wat dan binnen wordt gereden. Ah, echt waanzinnig mooi gedaan. Echt de moeite waard om weer eens naar de bioscoop te gaan. Zou ik zeker doen. Ja, echt. Talk about, talk about, talk about. Ja, zeker. En over haar werd ook gesproken. Nieuw, nieuw, nieuw. Ze was even in Amsterdam.

0: and dance era. Everyone here is a work of art. Dance Valley hebben we ook weer achter de rug. Afgelopen zaterdag was dat. Er zaten al een goede reacties op van een aantal mensen op de socials die daar naartoe waren geweest. Dat het gewoon weer heel gezellig was. En dat is ook heel belangrijk. Dance Valley. Ja, dan zou je denken van, hé, wanneer komt Mystery Land dan? Nee, die slaan een jaartje over. Ja, dat hebben ze vorig jaar al bekend gemaakt. En dit is Block and Crown. En Hold Me Closer. Wist je trouwens dat er ongeveer 1200, ik herhaal, 1200 festivals zijn in Nederland?
1: Ja.
0: Wat dan precies daarbij allemaal bijgerekend wordt, dat weet ik ook niet hoor.

Hold Me Closer. Wat een heerlijk weekend hebben we weer achter de rug. Ik weet niet waar je bent geweest, maar het was genieten weer, zeker. De eerste scholen in Nederland gaan onderhand alweer een beetje naar school toe. Ja, gelukkig hier in de buurt nog niet. We hebben een paar mooie feestjes nog. Haarlem Live vanaf deze week in Haarlem. Zal straks ook wel weer opgebouwd gaan worden op de Grote Markt. En diverse andere podia in de stad. En in heel veel cafés, clubs. Die doen ook allemaal mee. Dus dat is leuk. Ja, een heel breed festival wordt het. Haarlem Live heet het. Voor de eerste keer. Het is de opvolger van Haarlem Jazz & More. Ja.

Decibel Radio groot was, maar ook Radio West in Haarlem. Ja. En Too Shy, heerlijk. En dit is een van de zomerhits van dit jaar. Het is Jonas B.

Jonas Blue. Een van de zomerhits van 26. En het nummer dat heet Girl. Shanna Spyro, die kennen we van You Stole the Show. Die kennen we van Die on This Hill. Die kennen we van Material Lover. Maar zij heeft nieuwe, en dat is deze.

0: rhythm of you.
1: Dat is de titel.
0: All I need.
1: Great Expectations.
0: All I need is you.
1: Ja, heel zachtjes. I need is you. China Spyro was dat. En de nieuwe van haar. En die is Great Expectations. Nou, misschien heb je deze week wel Great Expectations. Nou, geluk ermee. Ik ben er morgen weer. Hier is nog even Jennifer.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van roest voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olie.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig, voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van roest voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. En dan nog het weer. Vandaag begint licht bewolkt. De temperatuur loopt op naar 22 graden met een redelijke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het noordoosten, maar blijft de temperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wienen als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
3: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. En dan nog het weer. Vandaag begint licht bewolkt. De temperatuur loopt op naar 22 graden met een redelijke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het noordoosten, maar blijft de temperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer: zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de afsluitdijk op de A7 van Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. En dit weekend was de zevende editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja,
3: ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van roest voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. En dan nog het weer. Vandaag begint licht bewolkt. De temperatuur loopt op naar 22 graden met een redelijke wind uit het noordwesten. Morgen draait de wind naar het noordoosten, maar blijft de temperatuur rond de 22 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes is de vertraging 5 minuten. En op de N99 Den Helder-Den Oever voor de aansluiting met de N42 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
3: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden. Bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelt een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis. En het weer, zon en wolken, 20 tot 29 graden vandaag. Morgen meer zon, maar een paar graden minder warm.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere bij Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de naamstaande. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ook een kwartier. Verder file op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem bij Hoofddorp. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. De geelpoothoornaar is waarschijnlijk een blijvertje geworden. Ook in de omgeving van Bloemendaal stijgt het aantal nesten. Volgens NVWA is de hoornaar onderhand wijdverbreid en gevestigd, waardoor verwijdering van alle nesten niet meer realistisch is. In warm weer zijn ze actiever, maar wees gerust, over het algemeen zoeken ze geen confrontatie met mensen op. Zie je er één? Maak dan een foto en meld de waarneming. Eventuele nesten in de buurt kunnen dan beter in kaart worden gebracht. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
3: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van roest voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. Het weer, morgen is het vrij zonnig, bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is het wegdek er slecht aan toe. Bij knooppunt Kooimeer kost je ook ongeveer 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Almere bij Eemnes een kwartier vertraging. En dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij knooppunt Rottepolderplein nog 6 kilometer file. Vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arte Meijer. Vanaf woensdag kan de vijfde regionale hittegolf een feit worden. Waar het vandaag en morgen eerst nog wat afkoelt dankzij een westenwind, waait het vanaf woensdag uit het zuidoosten, waardoor het tot 30 graden kan worden. Voor een hittegolf moet het 5 dagen achtereen minimaal 25 graden zijn. Deze temperatuur bereikten we afgelopen zaterdag al. Aankomende dagen wordt het nog wat warmer. Een jongen is licht gewond geraakt in Zandvoort nadat hij tegen een gespannen koord aanfietste. Dit gebeurde vrijdagnacht bij de Kleine Krocht. Vermoedelijk is het koord bewust opgehangen. Burgemeester Molenburg uit zijn ontzetting in een Facebookbericht en hoopt dat de dader zich spoedig meldt. Zaterdagavond lag het treinverkeer rond station Haarlem tijdelijk stil door een vechtpartij, zo meldt het HD. Twee ruziënde mannen hadden de deuren van een trein geopend door het noodglas te breken en renden vervolgens over het spoor in onbekende richting. Een van de twee had letsel aan het gezicht. In de trein bleef een derde gewonde achter, die heeft aangifte gedaan. En dit weekend was de 7e editie van het kampeerweekend bij de Molenplas. Met onder andere volleybal, EHBO-cursussen en een kabelbaan, waar burgemeester Wiene als eerste vanaf ging, was het dit jaar de grootste editie.
2: Ja, het is heel gezellig. Voor de kinderen heel leuk. Er zijn veel activiteiten en de sfeer is heel goed. Ja.
3: Ja, superleuk voor de kinderen en voor de ouders. Dat wij kunnen gewoon meedoen samen met de kinderen. Zoveel activiteiten en even een moment van rust voor de ouders.
1: Het weekend is bedoeld als laagdrempelige vakantie dicht bij huis. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pindar La Parra in 1976. Het weer, morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

dames en heren, hartelijk welkom. En vanavond een iets andere uitzending dan u van ons gewend bent. Door de vakantieperikelen hebben we ervoor gekozen om vandaag een compilatie uit te zenden van eerder opgenomen gesprekken in de afgelopen anderhalf jaar van Sport in Haarlem. Het gevarieerde aanbod is natuurlijk ook vanavond weer overduidelijk aanwezig. Zo gaan we het hebben over tennis. Documentairemaker Jan-Willem de Lange vertelt over de documentaire die hij maakte over Tanno Griekspoor en die te zien is op HBO Max. En ook al wijst het kwik buiten haast tropische temperaturen aan, toch gaan we het over volkssport nummer 1 hebben, schaatsen. En dat doen we met de directeur en de secretaris van IJsbaan Haarlem. De Eredivisie is weer van start gegaan, maar de transferperiode nadert zijn jaarlijkse kookpunt. En dus laten we nog één keer Fabian van der Pol aan het woord. De journalist en boekenschrijver dook in de wereld van de voetbalmakelaar en doet uitgebreid zijn verhaal. Verder hebben we het over de verhuizing van de bekende bowlingbaan aan de Orionweg naar het badmintonpad. Komt de schrijver van het boek Voor Altijd 63, Milo Lambers, aan het woord. En ontbreken uiteraard de mannen van voetbal in Haarlem ook vandaag niet. Genoeg redenen dus om te blijven luisteren tot de klok van...

0: Afgelopen week versloeg de Haarlemse tennisser Talon Griekspoor op het Masters toernooi van Montreal in Canada en de huidige nummer 3 van de wereldranglijst, de Duitser Alexander Zverev. Een mooie aanleiding om vandaag terug te blikken op het gesprek dat we hadden met de documentaire en podcastmaker Jan-Willem de Lange. Hij kwam begin 2025 bij ons langs in de uitzending om te vertellen over de documentaire die hij maakte in 2024. Talon Griekspoor, de Haarlemse tennisser, die op de rand toen stond van de top 10 van de wereldranglijst. Ik vroeg hem toen in eerste instantie naar zijn eigen tenniskwaliteiten.
1: Ik ben heel goed in kijken. Ik heb ooit een keer meegedaan aan de US Open, maar dat was het journalistentoernooi, moet ik er wel bij zeggen.
2: Maar wel van jongs af aan getennis zelf.
0: Wacht even, dan wil ik natuurlijk wel weten hoe dat afgelopen is.
1: Ik sloeg geen deuk in de pakje boot. Ik was iets te geïmponeerd door de hele setting.
0: Ja, maar stond je wel op het hoofdcourt? Of?
1: Nou, het was in de schaduw van het Arthur Ashe Stadion. Ja. Dat is het grootste stadion dat er bestaat ter wereld. Ja. Dus ik waande me heel even dichtbij. Ja. Maar toen keek ik naar mijn bekken en toen wist ik, ik ben toch heel ver weg eigenlijk.
0: Ja. Maar wel mooi om te doen natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. Ja, dat was een plakboekmomentje.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: En waar en hoe kwam het moment dat je dacht, maar dan ga ik de mediakant van tennis doen?
1: Dat is ooit begonnen bij NOS Langs de Lijn. Daar liggen mijn eerste mediastappen eigenlijk als student communicatiewetenschappen destijds. Ik kreeg een stageplek aangeboden in Hilversum. En dan mocht ik een paar zomers lang Radio Tour de France meehelpen bouwen, zou ik maar zeggen. En was ik een beetje de rechterhand van Tom van Teck, tekstjes voor hem maken. En daar ging mijn hart voor de radio- en mediawereld open.
2: Ja, je maakt nu onder meer video's rondom tenniswedstrijden, ook podcast. Gaat het bij die video's om verslaglegging van wedstrijden? Is het meer achtergronden? Wat doe je rondom tennis, toernooien en wedstrijden?
1: Het is begonnen als verslaggeving. Het reguliere reporterwerk, vragen stellen na aflopen, even snel wat beelden maken. En na een tijdje kreeg ik behoefte aan iets meer inhoudelijke verdieping. En ben ik meer de achtergrondverhalen achter de sporters en dan vooral de tennissers gaan vertellen. Dus het heeft wel een iets ander karakter gekregen, maar ik sta nog steeds langs de baan. Dus als je niet beter weet, denk je dat ik nog steeds hetzelfde werk doe.
2: Je maakt ook een tennispodcast samen met Marcella Mesker. De voormalig toptennister en toch wel de commentaarstem van het tennis in Nederland, mag je zeggen. Is dat een soort Vandaag Insight voor tennis? Wat voor soort podcast is dat?
1: Nou, ik zou die vergelijking met Vandaag Insight niet maken.
2: Het blijft iets netter.
1: Het blijft iets netter, maar het heeft gewoon echt een heel ander karakter ook. Dit is ontstaan in de coronatijd, toen alle apparatuur lag te verstoffen. Die van mij, maar ook die van haar. En wij proberen echt de verhalen te vertellen die ergens anders nog niet te horen zijn geweest. Dus we praten ook niet verder op iets wat in het nieuws is, bijvoorbeeld. Nee, wij proberen de mensen achter de sport te laten zien. Dat kunnen de sporters zijn, maar ook hun coaches. Ook de mentale coaches.
0: Komen er wel eens verhalen naar boven waar ook jij van denkt van, wow, dat we dit nu weten, dat we hier nu mee aan de slag kunnen, dat dat naar voren komt?
1: Nou, een verhaal is over de beste tennister van Nederland, Arantxa Rus. Al jaren de beste van ons land bij de vrouwen. We zijn naar haar toegegaan in Spanje. En tot mijn verbazing was daar nog geen of bijna geen verslaggever ooit geweest. En daar deed haar coach uit de doeken dat hij haar vanaf de grond heeft opgebouwd. En een heel zielig hoopje mensen had aangetroffen toen hij met haar begon te werken. Terwijl aan de buitenkant altijd het beeld bestond van iemand die misschien even een dipje had. Maar door bij haar op bezoek te gaan en echt eventjes 2 dagen met haar op te trekken, kregen we haar hele verhaal naar boven. En dat maakt het beeld van haar, denk ik, uiteindelijk een stuk rijker.
2: De Nederlandse tennissers ken jij goed en waarschijnlijk andersom ook. Hoe zit dat met internationale sterren? Dus Djokovic, Sinner, Federer vroeger. Kennen die Jan-Willem de Lange?
1: Nou, mijn naam zal geen belletje doen rinkelen.
2: Maar je gezicht dan?
1: Precies. Ik sta dichtbij genoeg bij de baan op veel plekken. Er wordt geregeld wel even geknikt of gezegd, hoe gaat het met je? Maar ik moet zeggen, er zit ook een hele hoop beleefdheid bij. Het is ook altijd lastig onderscheid te maken van, helemaal in het Engels, how are you, wordt tegen elke passant gezegd. Maar ze geven je af en toe de indruk dat ze je herkennen, laat ik het zo zeggen.
0: Zou je ook met die gasten wel eens aan de bak willen? Het verhaal achter de grote?
1: Nou,
0: nog grotere, want Talon wil ik niet afschuiven. Maar.
1: Nee, onlangs bij het ABN AMRO Open in Rotterdam hadden we een hele gave primeur. Daar schoof Stan Wawrinka aan voor onze podcast. Nou, dat is een drievoudige Grand Slam winnaar. Ja, echt een hele grote meneer binnen tennis. Ook van alle grootte der aarde gewonnen. Dus dat was voor ons echt wel een hoogtepuntje in ons bescheiden bestaan.
0: Ja, blijft leuk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Vooral ook de pool binnen Nederland is best klein. Ja. En die hebben we inmiddels een klein beetje uitgevist. Ja. Dus het was ook tijd om onze grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk. Dus dit kwam op een heel goed moment.
0: Is dat ook de wens om dat nu verder uit te gaan bouwen? Om meer die internationale mensen te gaan betrekken? Of is dat te lastig?
1: Nou, de wens bestaat misschien eerder om het wat meer in de breedte, in binnen de sport te gaan doen. En dan misschien bepaalde thema's uit te diepen. De mentale gezondheid, op dit moment een heel actueel thema in de hele maatschappij. Ook zeker binnen de sport.
0: Ja,
1: en waarom zouden we dat beperken tot alleen tennis? Dat kunnen we op zoveel disciplines plakken. Dus we zijn op dit moment ook bezig om een serie te gaan bouwen. Rondom dat thema, dat zal dan sportbreed zijn.
2: In het tweede blokje gaan we nog op de docu in natuurlijk.
0: Nou, zeker,
2: die je met Tellen Griekspoor hebt gemaakt. Daar ben je er eigenlijk voor.
1: Ja, zou je bijna vergeten.
0: Nee,
1: ja.
0: Zeker niet. Maar laten we één vraag er vast over stellen in dit blok. Waarom die openingsscène?
1: Dat is een interessante. En dat is dit werd heel laat bepaald in de montage. Dit zat in eerste instantie gewoon op de plek waar het ook later in de documentaire zit.
2: Ja, misschien goed om te zeggen. In die openingsscène slaat Tellen Griekspoor een racket volledig aan gort in de kleedkamer. Maar echt volledig aan gort. Alle frustratie komt eruit. En daar opent jouw documentaire mee.
1: Ja, precies. En dat is iets waar de documentaire naar opbouwt. Hè? Tijdens zijn seizoen. Het is een heel zwaar seizoen geweest waar we in de documentaire op inzoomen. Daar bouwde in eerste instantie de documentaire naartoe. Zonder dat je daar iets van wist. Daarvoor moet ik de editor met wie ik heb gewerkt, Ralf Verbeek, echt heel nadrukkelijk bedanken. Die bedacht, als we dat nou aan de voorkant plaatsen, zetten we eigenlijk de hele documentaire op scherp. Omdat je weet dat er later aankomt. En omdat Griekspoor op een aantal momenten aan het begin van de documentaire hint op het feit dat je bijvoorbeeld niet met je racket moet gooien. Dat zegt hij tegen
0: met
1: kinderen.
0: Met die kinderen, ja.
1: Dat hij altijd voor zijn plezier tennist. We weten allemaal door die beginscène dat niet altijd zo plezierig is of is geweest.
0: We hadden het net voor de plaat over de openingsscène. Bijna een cliffhanger om duidelijk te maken van dit waar gaan we naartoe. Dit gaat er gebeuren straks. Hoe is het om daar bij te staan? Want je staat daar als een soort van, nee, je bent niet letterlijk de vlieg op de muur. Maar dat probeer denk ik wel te zijn voor een deel. Want dan krijg je het authentieke beeld.
1: Ja, nou ja, die vliegen op de muur is denk ik een treffende manier om het te zeggen. Ik heb verder ook geen rol in de documentaire. Je hoort mij alleen in het begin een keer een vraag stellen. Maar voor de rest ben ik er vooral observerend bij. En als je het hebt over dit specifieke moment in die kleedkamer. Ja, ik had daar al zoveel momenten met Tellen doorgebracht. Zoveel uren. Dat het eigenlijk heel natuurlijk voelde, gek genoeg. Om daarbij te zijn. Want ik zat al een soort van aan hem vastgekleefd. Als dit op dag 1 of 2 van het draaien was gebeurd, weet ik niet of hij zich zo comfortabel bij had gevoeld. Maar ik zelf misschien ook wel niet. Dan had ik misschien die afstand nog even gehouden. Dus hier betaalde zich eigenlijk uit hoe lang ik al met hem meeliep.
2: Weet je hoe hij dat zelf heeft ervaren? Want hij weet op zo'n moment, er staat ook een camera op me gericht. En dit kan wel eens in die docu komen. Heb je het daarover met hem?
1: Nou, op dit moment, op dat moment zelf was het zo intens. Want er zaten ook ploeggenoten stonden om hem heen.
2: Het is doodstil daarna. Niemand durft wat te zeggen.
1: Nee, het zat ook precies tussen twee wedstrijden in. De rest van het team was vooral bezig. Oké, we moeten door naar de volgende wedstrijd. En hij zat helemaal in zijn eigen crisis, zal ik maar zeggen.
2: Heb je alles in de docu mogen verwerken? Of zijn er ook shots gemaakt waarvan hij of iemand in zijn omgeving heeft gezegd, ja, doe dat er nou niet in?
1: Hij heeft de gelegenheid gehad om zeker een keuze te maken. En dat had ik ook wel gesnapt als hij van bepaalde dingen iets vond. Maar ja, het ziet hem en ik vind het ook heel moedig van hem dat hij eigenlijk even zegt, nee ja, dit is precies hoe ik mijn seizoen heb ervaren. Dit is zoals het is. Dat heeft overigens ook zijn toenmalige coach, die ook veel in de film voorkomt, Christophe Vlieger, gezegd. Ja, wat dat betreft, alle ruimte gekregen om alles wat ik heb gefilmd te gebruiken.
2: Ja, er zijn niet andere momenten die eruit zijn gehaald die we als kijker niet zien. Dit is echt, dit is het dieptepunt. Dat mocht erin blijven.
1: Ja, nee, alles is gebruikt. Wat wij in ieder geval wilden gebruiken. We hebben wel op het laatste moment nog besloten om bijvoorbeeld het hele toernooi van Wimbledon, toch het allerberoemdste toernooi ter wereld, om dat uit de film te slopen. Dat was een gek idee, want dat is toch het toernooi waar iedereen op let.
0: Kill your darlings.
1: Kill your darlings, precies. Maar wij vonden het niet genoeg bijdragen aan het hele verhaal.
2: Ja. Tellen oogt ook in het documentaire vaak onverschillig, naar binnen gekeerd, boos, gefrustreerd. Zit heel veel. Hij komt niet altijd heel gunstig uit de verf. Hoe heb je hem persoonlijk leren kennen?
1: Nou ja, ik heb ook tegen hem gezegd, het was, hoe lang ik je ook al volg, deze kant kende ik nog niet van je. Hier, ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, je begint aan zo'n documentaire en dat is in feite, je neemt een grote gok. Waarom volg je hem dit seizoen? In dit geval was de concrete aanleiding dat hij had gezegd, ik wil de top 10 gaan aanvallen, binnendringen. Dat was weliswaar ons startpunt. Maar vervolgens heb je geen idee wat er met zo iemand gaat gebeuren. Nou,
2: eigenlijk was het opzet om dat te gaan volgen. Hoe die dat voor elkaar zou gaan krijgen.
1: Ja, precies. Weet je? En dan had het ook zomaar een heldenverhaal kunnen zijn. Dus het idee was niet om nu zo'n dramatisch verhaal te gaan vertellen. Want het was hoe dan ook een interessant verhaal geworden. Ook als hij de top 10 in was gegaan. Was het gaaf om, om getuige te zijn hoe hij dat heeft geflikt. Ja, en nu is het niet gelukt. Ja. Dan is dit het verhaal wat daarbij hoort. Ja,
2: het is een prachtige verhaallijn geworden. Binnen die periode heb je hem langere tijd gevolgd en gezegd ik focus op dit stuk? Of heeft dit zich gewoon toevallig aangediend dat dit de verhaallijn was met het diepe dal en toch aan het einde ook weer dat er licht gloort?
1: Dit was precies de periode dat ik hem heb gevolgd. De enige vraag was op een gegeven moment wanneer starten we? Daar hebben we lang tegenaan zitten hikken. Op een gegeven moment was er een moment in mei. Dat hij tegen Djokovic ging spelen. En dat was precies het type speler waarvan hij in ieder geval een keer moest gaan winnen, wil hij die sprong gaan maken.
3: En Djokovic zegt ook nog iets aardigs over hem. In de persconferentie, en dat zit dan in de documentaire, namelijk deze jongen heeft het in zich om nog verder te groeien.
1: Ja, ik had het eerder al even...
3: Heeft hij dat opgepikt zelf? Niet op dat moment, denk ik, maar...
1: Nee, en daar is het altijd natuurlijk de vraag... Aan de ene kant geven de spelers ook graag complimenten... Als het gaat om de pers.
3: Goed voor de image.
1: Ja, weet je, dat gebeurt ook allemaal. Maar goed, als je goed kijkt hoe Djokovic het zegt... dan lijkt het heel oprecht over te komen. En hij kan ook niet anders. Want
3: het was een lastige
1: pot. De hele tijd, precies, en ook niet incidenteel. Hij komt vaak dichtbij.
3: Ja. We hadden het net al een paar keer over de druk in de sport... Dat is het onderwerp van het moment, denk ik. Je ziet het als het gaat over voetballers die op belangrijke momenten penalties moeten schieten. Nou, dat is het verhaal wat iedereen kent, want daar gaat het altijd over. Maar dat is natuurlijk in al die sporten zo. Gaat hij daar nu zometeen beter mee om? Heeft hij bijvoorbeeld naar aanleiding van de documentaire ook andere begeleiding daaromheen gekozen?
1: Ja, er is natuurlijk een verschil tussen inderdaad het weten hoe het moet en het vervolgens in de praktijk gaan brengen. Ja, dat zal nu eigenlijk moeten gaan gebeuren. Hij heeft het einde van het seizoen wel een schitterende prestatie. Zit ook in de documentaire geleverd door de Davis Cup finale met Nederland te bereiken. Dat was een eerste stap, denk ik. Daarnaast heeft hij afgelopen jaar... Het zat niet mee als het gaat om lotingen. En het is wat zwak om te klagen over datgene wat je niet onder controle hebt. Maar het zat hem echt niet mee. Hij heeft ook alle reden om daar wel een opmerking over te maken. Dus als de goden hem iets gunstiger gezind zijn... denk ik dat hij ook alle reden heeft om optimistisch vooruit te kijken.
3: Ja,
2: dan is het geheel af. Tellen speelt op topniveau. Maar voor jou is dit ook een totaal andere competitie. Want je bent opeens op HBO Max te zien. En misschien nog wel op andere zenders ook. Knijp je jezelf ook niet eens in je arm? Van wat heb ik nou neergezet, zeg?
1: Ja, absoluut. Ik vind het eigenlijk één grote grap. Omdat ik dit zelf ook maar ben begonnen ooit uit liefhebberij. Weliswaar met een journalistieke achtergrond. En ik ben een vrij onorthodoxe documentairemaker, denk ik. Ik werk met een klein cameraatje. Ik werk alleen... Het is een eenmans crew. En ja, ik stond er wel even van te kijken toen ik HBO Max opende vlak nadat hij was verschenen. En dan sta je tussen Superman en Friends en Harry Potter. Dan sta je daar met je tennisfilm.
3: Prima lijstje toch?
1: Ja, het leek bijna of iemand het erin had gefotoshopt, in alle eerlijkheid. Dus ik vond het een vervreemdend moment.
2: Je hebt zelf nauwelijks geloven.
1: Ja, absoluut. Dus ik vind het ook heel leuk om erover te vertellen.
3: Nou, dat doe je ook vol verven. Ik hoop dat je nog heel veel meer mooie dingen gaat maken. En dat we je voor andere dingen ook nog eens mogen vragen om daar je licht over te laten schijnen.
1: Absoluut, absoluut. Ik vond het genoeg om hier even te zijn. En bedankt voor je eigen enthousiasme.
3: Ja, zeker.

0: De stofwolken van het WK voetbal zijn nog nauwelijks neergedaald en ook de eerste ronde van de Eredivisie zit er alweer op. Koning Voetbal regeerde ruim 4 weken lang het nieuws. En helaas lang niet altijd om de sport zelf, maar veelal de randzaken voerden de boventoon. Een van de randzaken bij het voetbal zijn de makelaars. Zij die in deze weken het nieuws vaak vormen in plaats van de sport. Want we zitten relatief kort voor de sluiting van de transferperiode. Met nog 23 dagen te gaan. Een goed moment om nog eens te luisteren naar het verhaal over de totstandkoming van het boek Zakkenvullers. Geschreven door de journalisten Sjoerd Moesouw en de Haarlemmer Fabian van der Pol. En collega Johan Tempelaar vroeg hem waarom hij juist dit boek wilde maken.
1: Je hebt best wel veel vooroordelen over zaakwaarnemers. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij ze hebt of niet.
2: De vooroordelen bedoel ik. Ik heb geen zaakwaarnemer, wel vooroordelen.
1: Maar
2: misschien wel een goed idee.
1: Over zaakwaarnemers. Ja. Kijk, ons boek heet natuurlijk Zakkenvullers. Dat is natuurlijk ook enigszins met een knipoog. Maar dat is wel over het algemeen hoe over wordt ze gedacht. Geld
3: mag je een tussenvraag stellen? Hebben we het dan over zaakwaarnemers van het voetbal, zakkenvullers? Want er zijn ook heel veel zaakwaarnemers in andere sporten waar ik nou niet het gevoel heb.
1: Dit gaat specifiek over voetbal. Ja. Goed onderscheid.
2: Ja. Je zegt het zelf al een beetje. Die titel kleurt het wel al een beetje in. Je zegt het is een knipoog, maar waarom toch die titel? Want daarmee stuur je ons toch ook een bepaalde kant op.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, de titel is ook. Ja, het is, een boek moet ook verkopen. Het moet opvallen. En daar heeft het ook mee te maken.
2: Een beetje prikkelen.
1: En kijk, als je dan geïnteresseerd bent en je gaat het boek lezen, dan zul je vanzelf zien dat het best wel een genuanceerd beeld ook schetst. Van deze beroepsgroep. Ik bedoel, we hebben geen aanklacht willen schrijven over deze mannen. Het zijn over het algemeen mannen. En ik denk dat ik krijg ook terug dat van clubdirecteuren die zeggen van ja, ik kan me er goed in vinden.
2: Ja. En heb je vanuit zaakwaarnemers zelf reactie gehad? Wat vonden jullie ervan dat jullie in hun wereld gingen? Ja, toch wat enigszins ondoorzichtig wereld voor ons?
1: Nou, wat ik vooral met de krantenserie aanvankelijk merkte, was dat die spelersmakelaars of zaakwaarnemers, dat ze heel erg toch wel openstaan om uit te leggen wat ze precies doen. Daar bestaan gewoon best wel misverstanden over. Het idee is toch vaak van ja, met één belletje kun je een deal regelen. Miljoenen verdient. Ja, dan zoals ze zelf altijd zeggen, hier heb je mijn telefoon, doe jij het maar. Ja. Dat is natuurlijk zo gaat het. Dus we gingen met ze zitten en ze waren best wel heel erg welwillend om gewoon info te geven. Om uit te leggen hoe ze werken. En vooral natuurlijk ook om dat beeld te nuanceren. Ze wilden heel graag ook uitleggen van ja, wij verdienen echt lang niet allemaal miljoenen. En dat kan ook eigenlijk niet. Want als je gaat bedenken dat er, nou ja, heb je enig idee hoeveel zaakwaarnemers er in Nederland zijn? Heb je het gelezen?
2: Nou, dat is eigenlijk iets wat ik wilde vragen. Maar hoeveel zijn het er?
1: Nee, ik ben eigenlijk benieuwd of jij wil raden.
2: Ik weet van wat langer geleden dat je er een paar hele grote, dus Rob Jansen en Konijnenberg. Later kwam Raiola erbij. Maar hoeveel zijn het er nu? Geen idee.
1: Ja, en over
2: een paar honderd?
3: Nee, ik denk dat het er wel veel meer zijn. Ik denk dat we geen idee hebben dat er best wel ook veel, ik noem het één pitters zijn. Ik denk dat het, wat zullen het er zijn? Ik denk dat het er in Nederland 150, 200 zijn.
1: Nee, het zijn er bij de KNVB rond de 535 geregistreerd. En dat zijn de officieel geregistreerden. Die hebben dus ook een licentie, gehaald via de FIFA. Maar er zijn er minstens zoveel. Die hebben gewoon, die doen wel het werk, maar zonder papieren. En die mogen dan officieel geen deal sluiten bijvoorbeeld. Dan moet er iemand anders tekenen. Ja, je kunt hoe dat gaat met de stroomman. Precies. Ja. Maar te bedenken dat er in Nederland ongeveer 1000 spelers zijn. Ja. Ja, dus dan kan je ook wel denken, er zitten een hele hoop spelers bij die gewoon in de eerste divisie spelen voor een habbekrats. Daar word je natuurlijk niet rijk van. Als je daar een paar procent krijgt als inkomen.
2: Er ongeveer evenveel zaakwaarnemers als spelers, zover je dat in kan schatten. Ja.
1: Dus kijk, dat beeld wilden ook die zaakwaarnemers graag vertellen. Want kijk, je moet ook voorstellen hoeveel wij in een speler investeren qua tijd. En zeker in die beginjaren als ze jong zijn, staat er eigenlijk nog heel weinig tegenover.
2: Ja.
1: En je moet ook bijvoorbeeld om de havenklap de auto in willen springen. Hè? Mijn speler heeft iets, kom eraan.
2: Ja.
1: Een mooi voorbeeld vind ik zelf Guido Albers, dat is de zaakwaarnemer van Kenneth Taylor. En Kenneth Taylor was in Parijs met de Nederlands elftal. En hij stond zowaar in de basis. Daar belde hij over 's middags naar Guido Albers. Van Guido, ik sta vanavond in de basis, het wordt mijn basisdebuut. Guido Albers was op dat moment een examen voor het zaakwaarnemerschap aan het voorbereiden. En die dacht, komt mij eigenlijk niet zo uit.
2: Ik zou hem even versneld doen, maar.
1: Dus toen dacht hij, toen liet hij het even bezinken. En toen heeft hij de vader van Kenneth Taylor gebeld. Zijn ze in de auto gesprongen om 3:30 middags. En zijn ze helemaal naar Parijs gereden. Waren ze om 8:30 bij het stadion. 8:45 begon de wedstrijd. Ze waren dus op tijd. En in de rust van de wedstrijd belt Kenneth Taylor op. En die zegt, ik ben gewisseld, jullie kunnen maar weer gaan. Ja. En toen zei ze... En toen zijn ze weer gegaan.
2: Onverliefde
1: en
2: zaken, terug naar Nederland.
1: Nou ja, maar, ja. Ja, dan, niet eens zozeer, maar ook gewoon meer het idee van... Guido Arbers ging ook vooral om, zich, om te laten zien... Ja, het is natuurlijk zijn speler en het is ook een belangrijke speler. Het is ook bijna een vriendschappelijke relatie die ze hebben. Ja, ik ben er voor je. Ik wil dit ook meemaken. Ja, dat betekent wel dat hij die dag 10 uur in de auto zat. Ja,
2: dat is iets wat ik in die podcast van Minos Imperium geluisterd... wat daar duidelijk naar voren komt. Dat spelers zien hem soms zelfs als een tweede vader, hebben ze het over. Is dat iets wat jij ook tegenkomt? Dat zo de relatie soms kan zijn?
1: Ja, en ik hoor ook wel dat dat dan ook juist wel weer een valkuil kan zijn. Omdat die zaakwaarnemer, ze zien elkaar zoveel, zeker in die beginjaren, dat de speler nog jong is. Het wordt inderdaad een soort vriend of een vertrouweling. En dan, puntje bepaalt, de speler beter wordt, zijn er ook kapers op de kust. En als er dan een speler besluit toch over te stappen naar een ander groter kantoor meestal, ja, dan blijkt die vriendschap ook weinig waard te zijn.
2: Ja, zijn dat ook gewoon uiteindelijk zaken.
1: Dus, ja, dus veel zaakwaarnemersprocessen zijn er ook wel bewust van dat ze die afstand moeten houden.
2: Ja, ja. Is er nog steeds een top van 6, 7, misschien 10 grote zaakwaarnemers in die Club van 1000?
1: Ja, maar wat je tegenwoordig meer ziet zijn dat het grotere kantoren worden. Dus het is die ouderwetse eenpitter die dan vanuit huis en overal is onderhandeld bij Van der Valk. Nou, dat laatste gebeurt trouwens nog wel. Die is langzaam, wordt die weggedrukt door gewoon grote kantoren die echt een back-office hebben met juristen, accountants. Die hebben veel meer slagkracht en die zijn momenteel aan het winnen. Dan moet je denken aan de Sports Entertainment Group, beter bekend als SEG.
2: Ja.
1: Die zitten dan in Amsterdam naast de arena in een prachtig kantoor met glazen ramen, uitzicht op de arena, op de Ziggo Dome, noem maar op. Die zijn meer de strijd aan het winnen.
2: Ja. Had je zelf een sterk beeld van zaakwaarnemers voordat je hieraan begon? Want je hebt het over de vooroordelen.
1: Nou, ik denk dat ik zelf ook best wel wat vooroordelen had. Ik zeg ook bewust had, want het heeft ook voor mij wel mijn ogen geopend. En dan zeker ook met hun rol in het transfers. Dus dat ze ook clubs gebruiken ze ook. En die, je moet je voorstellen, clubs zitten soms met overbodige voetballers. Ja, en dan die raken ze aan de straatstenen niet kwijt. En dan krijgt een zaakwaarnemer de opdracht van, kun jij het voor ons polsen met jouw netwerk? En die gaat dan naar, de enige, afhankelijk hoe goed de speler is. Of hij naar Italië gaat of naar Roemenië, Malta. Ja, die gaat de spelers slijten en zo worden ze ook ingezet. Dus ze knappen ook veel klusjes op in het voetbal.
2: Ja.
1: En dat aspect had ik minder goed voor ogen.
2: Ja, precies. Dus jouw eigen beeld is eigenlijk ook wel gekanteld.
1: Ja, ik heb heel veel geleerd ervan. En afgelopen weekend is bekend geworden dat AZ... die heeft nu een Portugese supermakelaar ingezet voor Kees Smit. Nou, daar heb ik eigenlijk tot een paar jaar geleden... tot vorig jaar minder bij stilgestaan. Maar dit gebeurt gewoon om bijvoorbeeld een prijs op te drijven.
2: Ja.
1: Want deze man kan er misschien wel 10% meer voor genereren door te gaan dealen, door te gaan onderhandelen met grote clubs.
2: Ja, en is dit een nieuw aspect dat een club op deze manier een zaakwaarnemer, of komt dat nu pas naar buiten?
1: Het wordt nu pas, ik denk, mede door ons boek, want wij zijn niet de enige, maar komt dat wel meer voor het voetlicht.
2: Ja.
1: Ja.
2: In je boek besteed je ook aandacht aan duistere deeltjes. Er staat onder meer een anekdote in over Marcel Brands, die in zijn begintijd een envelopje met bankbiljetten toegeschoven krijgt. En dan op de parkeerplaats met die envelop naar die man toe holt en zegt, dit hoef ik niet te hebben. Zijn dat verhalen die anno 2026 nog steeds voorkomen?
1: Nou, dat is niet zo nadrukkelijk. Het zijn vaak de oude anekdotes die op deze manier worden verteld. Want dan heeft het ineens weer wat koddigs. Hè, of dan is het wel grappig.
2: Nu vinden we dat leuk.
1: Maar de echte loesje zaken, ja, die blijven toch nog wel buiten beeld. We krijgen wel soms tips. Dan is het van, maar die clubdirecteur of die zaakwaarnemer, die pakt zelf ook wat een beetje mee uit de deal. Dat, ja, alleen, ga dan maar bewijzen.
2: Ja.
1: Ja, als niemand daar baat bij heeft en die stromen bestaan, geldstromen bestaan eigenlijk niet op papier, ja, dan is dat heel moeilijk aan te tonen. Ja, daar krijgen we wel eens signalen van dat bijvoorbeeld een clubdirecteur, dan zeg je, als jij de speler aan ons verkoopt, dan krijg jij ook nog even wat.
2: Ja, ja, en ik meen dat ook in jullie boek staat. Dat was die beschuldiging die Pierre van Hooydonk toen opeens tot zijn eigen schrik deed richting Maurice Stijn, geloof ik. Hè?
1: Dat werd ook even een flink relletje.
2: Door de media-rel.
1: Ja. Ja, dus ik bedoel, ik slik hier mijn woorden ook in, dat begrijp je, voordat ik iemand boos maak.
3: Johan, en ik denk dat het ook mooi is om eens toch, ja, het begint er vaak al op jeugdige leeftijd, hè?
2: Dat gaat vrij jong en daar besteden jullie apart aandacht aan. Onder meer ook in de podcast, De Jacht op de Jeugd heet die. Maar ik wilde eerst met je ingaan op je eigen Haarlemse link, want je bent sportjournalist, maar je woont in Haarlem. Heb je zelf gevoetbald?
1: Zeker, ja. Ik heb ooit begonnen bij DCO. Toen heb ik de transfer, de zaakjes, naar HFC Haarlem gemaakt.
2: Zonder zaakwaarnemer?
1: Zonder zaakwaarnemer. Ja. Met enthousiaste ouders. En daar heb ik 4 jaar gespeeld. Toen heb ik bij D6, Onze Gezellen. En ik ben nu actief bij Edo.
2: In het eerste?
1: In het derde. In het vriendenteam.
2: Het vriendenteam. Kijk, zijn de leukste. Derde, in ieder geval de gezelligste teams. De eerste van Edo weet ik niet zo goed. Je noemde Haarlem al. Wij kennen elkaar van Haarlem. Ja. Jij stond er ook op de tribune. Zeker. Mis je Haarlem nog?
1: Ja, het is een open zenuw, zou ik willen zeggen. Ik kan er heel veel over praten. Het is af en toe borrelt er nog op. Mijn ergernis dat het niet meer bestaat. Ik kan vanuit mijn voortuin, als ik zo me helemaal uitstrek, kan ik één lichtmast zien. Maar dat is een,
2: die afgeknotte lichtmast.
1: Ja, dat is een soort speld in de lucht. En dan kan ik er wel weer bozig om worden. Vooral omdat ik nu kinderen heb en ik denk, leuk om naar het stadion toe te lopen. Om de hoek, patatje te eten, biertje. Dat kan allemaal niet meer. En er is ook iets in mij dat zegt van oké, dit is echt afgesloten, klaar. Ik wil er niet zoveel meer bij stilstaan. Maar ja, ik mis de club nog wel.
2: Ja, zo lang geleden al, maar nog steeds. Nu kwam Mino Raiola net al ter sprake. Die is bestuurslid geweest bij Haarlem. Die heeft een groot deel van zijn leven in Haarlem gewoond. Denk jij er ook wel eens aan terug wat er zou gebeurd zijn als Raiola met zijn bravoure bij Haarlem de ruimte had gekregen? Of is het een fantasie die je zelf niet toelaat?
1: Ja, ik heb ook de podcast geluisterd van de NOS. En ik hoorde al die oude Haarlem verhalen met hem en die limousine en zo. En dacht ik, oké, ik wist daar weinig van. Dus ik vond het interessant om te horen. Als hij echt zo van die club hield, had hij niet ons kunnen redden.
2: Ja, ja.
1: Dat spookt ook nog even door mijn hoofd. Kan je dat niet zomaar van een individu verwachten?
2: Ja.
1: Dat hij dat geld zo insteekt, maar toch... Ja, heeft hij nog naar omgekeken toen?
2: Ik heb geen flauw idee, volgens mij niet. Maar ik weet niet wat er op de achtergrond voor contacten zijn geweest. Hij is ik meen 2022 overleden. Heb jij hem wel eens ontmoet?
1: Nee. Ik heb hem wel eens geprobeerd te bellen. En ik kan me niet meer herinneren of hij opnam. Maar ik heb hem nooit ontmoet.
2: Ja.
1: Ik ken slechtste verhalen. Dan moet ik leunen op collega's die hun anekdotes.
2: Ja, jij moet het ook met de podcast van NOS doen inderdaad.
1: Ja.
2: Nu weet ik, dat wordt een linkje naar het jeugdvoetbal. Ik weet vanuit mijn Haarlemtijd, als daar de ouders van een jeugdspeler opbelden, die zeiden, nou, wij hebben een zoon, die is echt heel goed. Dan zei het hoofd jeugdopleiding, zei uit zijn hoofd, wie is dat? Weet ik veel, Jan de Vries. Oh, zei hij, die speelt bij Edo, die is niet goed genoeg. Die wist uit zijn hoofd van al die talentjes die opbelden, of die goed genoeg. Ieder kind was al wel eens gezien.
1: Ja.
2: Is dat iets wat je in het voetbal sowieso ziet, bij andere clubs ook?
1: Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat als er een talent op Schiermonnikoog voetbalt, dat hij een weekend later wordt ontdekt.
2: Ja.
1: Als je goed genoeg bent in Nederland, dan word je ontdekt. We hebben zo'n dichtheid van ten eerste al amateurclubs, maar ook nog profclubs. Niemand gaat door de Maas van net.
2: Ja. Vanaf welke leeftijd komen daar de zaakwaarnemers in beeld?
1: Nou, dat is ongeveer officieel vanaf 14,5 jaar. En ik zeg bewust nog het halve jaar, want spelers mogen tegenwoordig vanaf hun 15e een contract tekenen. En dat houdt in dat ze daarvoor geadviseerd moeten worden. En daar hebben ze dus dan een zaakwaarnemer voor nodig, is het idee. En die mag dan een half jaar van tevoren aanschuiven.
2: En houdt men zich daaraan?
1: Ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat zaakwaarnemers ook al veel eerder in beeld hebben wie er interessant is. Dus die staan ook al bij Ajax onder 13 een keer te kijken. Of AZ onder 13. Gewoon even kijken wat er rondloopt.
2: Ja, misschien als met een ouder praten of zich voorstellen langs de lijn.
1: Ja, al zijn daar, ja. Het is een beetje officieus.
2: Ja. Een bijzondere rol in jullie boek is er voor Xavi Hak. Dat is een aan het begin van het boek een 14-jarige voetballer van TSV Teolen. Die als uitzondering eigenlijk nog niet bij een profclub speelt. Jullie volgen onder meer zijn ouders. En kun je van ons schetsen, wat komt er allemaal op die mens af?
1: Ja, ik moet je een klein beetje verbeteren. Want hij was net, hij speelde eigenlijk net bij de Graafschap een half jaar.
2: Net bij de Graafschap, ja.
1: Hij was wel, toen hij voor Nederlandse elftal onder 15 was geselecteerd. Waar hij werd ontdekt door de zaakwaarnemers. Heel veel. Ja, je moet je voorstellen, deze jongen die maakte zijn debuut in Nederlands onder 15. Scoorde over 2 wedstrijden meteen 5 keer. Ja, die was in 1 keer heel erg bekend. En die ouders kregen belletjes van, ja, je moet je van 15 zaakwaarnemerskantoren, Instagram berichtjes, een appje, kunnen we een keer praten. Al die kantoren, ja, die wilden toch wel eens kijken van of Xavi bij hun wilde aansluiten.
2: Ja.
1: En dat is best wel voor die ouders best wel heel veel. Kijk, het begint leuk, want het is in eerste instantie vleiend. Hè? Van je zoon is goed, die krijgt aandacht. Ik bedoel, ik vind het ook leuk als iemand over mij en zo zegt, oh, die heeft een mooie goal. Maar langzaam keert dat. Dan hebben ze toch het gevoel van, oké, dit is wel... dit gaat wel ver, het wordt nu al belastend. Ja. En ze weten ook niet meer wat ze moeten zeggen.
2: Ja, kunnen ze nog ongestoord naar hun zoon kijken? Of is dat
1: dat is best nog moeilijk. Want er zijn bijvoorbeeld wedstrijden geweest dat ze dan zijn moeder langs de kant stond. En dat die zaakwaarnemers omheen cirkelen. Dat ze eigenlijk wel

0: waarnemer zo snel mogelijk langs die lijn te hebben.
1: Ja, ik heet Johan, maar het heeft me ook weinig geholpen in het voetbal, moet ik zeggen.
0: Oh, sorry, ja, dat is waar, ja.
1: Maar dan kunnen we uitzending apart aan besteden misschien. Xavi gaat in relatief korte tijd, ik ben een jaar of anderhalf jaar, gaat hij naar Feyenoord. Zijn leven verandert echt. Het leven van hem en van zijn omgeving. Wat doet dat met hem zelf? Want jullie hebben hem lang gevolgd.
2: Ja, ik moet zeggen dat hij zelf vrij nuchter is gebleven, voor zover ik daar een goed beeld van heb. Hij is als, het is wel gewoon een vrolijke gast. Hij is vrij stoïcijns en dat is wel goed dat je dat hebt. Een beetje onverstoorbaar, dat je niet te veel laat meegaat in de gekte. Want ja, als je, hij heeft bijvoorbeeld net een contract bij Feyenoord mogen tekenen. Hij krijgt al serieus geld. Hij heeft een contract bij Nike. Dus hij mag per jaar voor 1000 euro spullen uitzoeken. Dan krijg je 2 keer per jaar de nieuwste schoenen toegestuurd. Het zijn natuurlijk allemaal zaken waar je best wel van, nou, je zou er jezelf best wel grote kerel van kunnen voelen. Maar Xavi zit wel goed. Is wel op een rijtje.
1: Ja, en hoe kijk je naar dit alles? Want als journalist moet je er objectief in staan, maar je zal er wel wat van vinden.
2: Nou, waar ik soms moeite mee heb in het voetbal, wat heb ik, is dat we kinderen echt als volwassen profs behandelen. En dat varieert bijvoorbeeld bij NAC. Wij volgen volgens de podcast een jongetje van 9. Die mag dan een siercontract tekenen. En dan gaat hij zo zitten op een tafel, net als een echte voetballer, contract tekenen. En de hoofd van de jeugdopleiding staat er dan achter, trots. En denk ik, ja, waar is dat voor nodig? Want het zorgt voor, het creëert verwachtingen bij kinderen.
1: Ja.
2: En hetzelfde is bijvoorbeeld bij PSV liet ook een jongen contract van 15 tekenen. Daar maken ze filmpjes van. Zaakwaarnemers maken video's van doelpuntencompilaties van spelers. Ze worden zo erg al opgehemeld soms. Dat het voor de jongens heel moeilijk is om met beide benen op de grond te blijven. Ik denk, als je dat al wat minder doet. Wat ik wel zie, als je bijvoorbeeld weer over Xavi hebt, is die ouders hebben best wel baat bij een zaakwaarnemer. Er gebeurt zoveel. Ze krijgen te horen dat clubs als Bayern München interesse hebben. Feyenoord, AZ, ja, Utrecht. Die kunnen best hulp gebruiken bij de keuzes waar ze voor staan. Dus dat snap ik wel.
1: Ja, ja. Je noemde de podcast al, de Jacht op de Jeugd.
2: Ja.
1: Wat voegt die toe aan het boek? Dus welk andere verhaal wordt daar verteld?
2: Ja, goed om te weten, het zijn twee gescheiden, ik wil even zeggen producten, maar dat klinkt zo stom als je
1: producties maken we ervan.
2: Ja, dat is veel beter. In de podcast staat veel meer de vraag centraal, ook als ik die mezelf als voetbalvader stel, van wat als je kind gescout wordt en wat doe je dan? Wat komt er op je af? En al die jaren naar het profvoetbal, wat voor mensen kom je tegen? Wat betekent het? Wat is een zaakwaarnemer? Terwijl het boek gaat eigenlijk veel meer over de werking van zaakwaarnemers zelf.
1: Ja, precies. Er is een duidelijk onderscheid in. Zijn er veel verhalen of gebeurtenissen in het boek of in de podcast die je off the record hebt gehoord en waar je niet over mocht publiceren?
2: Ja, maar
1: we gaan niet daar voorbeelden vragen natuurlijk.
2: Uitgebreid over gaan vertellen.
1: Ja, dat, en er gebeurt er veel wat wij niet horen of lezen.
2: Ik vond dat, eerlijk gezegd, valt dat wel mee. Ik denk dat we zijn ook niet lekker gemaakt door mensen die zeggen van oké, ik vertel jullie dit en dan, maar je mag het niet opschrijven. Want dan hoor ik het ook liever niet.
1: Ja.
2: Als journalist denk ik, hou dan gewoon maar, nou, hou het dan maar voor je, want wat heb ik er dan aan? Dan was het eigenlijk alleen maar belastend voor mezelf. Want wij willen juist wel publiceren. Tuurlijk kunnen we heus wel eens een keer, als ik een schandaal hoor, wil ik publiceren. Dan ga ik ook niet onder de pet houden. Hm. Kijk, soms zegt iemand wel eens van ja, dat is bij die deal niet helemaal goed gegaan of zo. Ja, dat geloof ik wel, maar kan ik ook niks mee omdat ik geen bewijs verder heb.
1: Ja.
2: Maar het is niet dat ik een hele stapel met schandalen op mijn bil over
1: de jaren speetjes en dergelijke. Nee. Ja. Is zaakwaarnemers een onderwerp dat je blijft volgen?
2: Ja, ik toch wel met interesse, zoals bijvoorbeeld de zaak van Kees Smit, waar ik net aan refereerde met. Die topmakelaar vind ik een heel interessant verhaal. Waarom doet AZ dat? Dat ze hem inzetten. Maar er zijn op een gegeven moment ook wel weer andere zaken die ik interessant vind. Het is, iemand anders vroeg ook laatst van, goh, ja, ik heb wel interesse. Die werkt ook in de zaakwaarnemerswereld. Nog een boek. Toen dacht ik, niet meteen.
1: Ja,
2: dit is het.
1: En wat is een ander onderwerp waar je graag nog eens in zou willen duiken?
2: Nou, ik vind wel het jeugdvoetbal sowieso, hoe we dat in Nederland georganiseerd hebben, heel interessant. Hoe je ook met kinderen omgaat, waar doe je goed aan als trainer. En de verhouding tussen presteren en het pedagogische aspect. Hè. Dat, ik ben zelf jeugdtrainer bij Edo. En dan je merkt al gauw van dat je kunt keuzes maken om te winnen. Of plezier. En hoe je dat hand in hand laat gaan, dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant.
1: Ja, dus dat zou nog een volgend onderwerp kunnen zijn voor je denkt, ja. Daar duiken we eens even in. Ja, ja. Waar kunnen we luisteren? Waar kunnen we lezen?
2: Luisteren kan via de AD-site of via Spotify of andere stations waar mensen het podcast luisteren.
1: Zoek op Jacht op de Jeugd.
2: En dan vind je meteen. En het boek is bij de meeste boekhandels te koop of gewoon online.
3: Via, ja, zoals hier om de hoek.
1: Nou, dan gaan we naar de

0: plaatselijke boekhandel natuurlijk.
1: De Jacobijnenstraat ligt
2: die. Daar lach je zeker. Ik heb mijn vrouw heeft hem een keer zo mooier in zich gelegd daar.
0: Dat doet ze goed. Ja. Zelf in de etalage, heel mooi. Nou, ik zou zeggen, ik heb al een stuk mogen lezen van het boek. Het leest als een trein. Het leest echt heerlijk weg. Het geeft een zalig inkijkje in een wereld waar we stiekem toch wel als voetballiefhebbers naar benieuwd zijn. Dus ga dat lezen en ik ga zeker de podcast ook nog luisteren. Jacht op de Jeugd, dankjewel. Fabian van der Vol.
2: Dankjewel.

0: Elke maand hebben we in onze uitzending ook een bijdrage van de mannen van Voetbal in Haarlem. Vorige maand werd duidelijk hoe de competities eruit zouden gaan zien. De indelingen werden bekend. En dat betekende heel wat overuren voor in dit geval Danny.
1: Het was al 2 s'nachts al die poolindelingen zitten maken.
2: Ja, je zat toch het WK te kijken.
1: Dat ook niet. Dan konden we vrijdagochtend om 6 uur hebben ze gepubliceerd.
3: Ja.
1: Dan trek je de meeste bekijkers. Zeg maar.
3: Ja. En kwamen daar al meteen reacties op?
1: Positieve reacties.
3: Allebei gaaf.
1: Heb jij negatief gehoord?
4: Ik heb wel wat negatiefs gehoord.
1: Ze gaan de tweede, derde klasse wordt weekendvoetbal ook dit seizoen.
3: Ja, dat is een grote verandering.
1: Zaterdag, zondag bij elkaar.
3: Ja.
1: Nou, daar komen gewoon hele leuke pools uit. Ik heb het voor me liggen.
3: Ja.
1: Zandvoort met Zwanenburg, DSS en DSOV in één pool.
4: Had je nooit kunnen bedenken?
1: Nee, dat is heel lang geleden dat want Zandvoort is een zaterdagvereniging en DSOV is zondag en DSS ook zondag natuurlijk.
2: Maar dan krijg je dus zaterdagploegen die op de zondag moeten gaan spelen?
1: Nee, de zondagploegen gaan op zaterdagavond spelen.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dat is de regel, zeg maar, 5 uur uit mijn hoofd.
5: Ja, 5 uur, 6 uur.
1: Dat was de derde klasse, was dat?
3: Ja.
1: Je hebt in de tweede klasse heb je 5 mooie ploegen bij elkaar. Bloemendaal, Edo, Olympia Haarlem, Stormvogels, VSV. Nou,
3: ik zeg meerdere affiches in één weekend.
1: Zeker.
3: Ja.
1: En dat is alleen maar mooi voor voetbal, denk ik.
3: Dat is mooi. Ja, ik hoor jou de positieve kant, maar Martijn, jij zei toch wel, toch wel wat negatieve dingen die ik zo her en der hoor.
4: Ja, je hebt SCB, het mooie Rijs en Hout, dat mooie kleine clubpie.
3: Ja.
4: Met een heel mooi nieuw complex.
3: Maar hij is mooi geworden.
4: Ja, dat is echt goud geworden.
3: Het was ook wel nodig.
4: Ja, en het is natuurlijk niet alleen maar voetbalclub daar. Het heeft echt een dorpsfunctie.
3: Ja.
4: Maar die zijn ingedeeld in West 2. Dus het houdt in dat ze om het weekend naar Leiden of naar Den Haag mogen.
3: Ja.
4: Daar werd niet positief op gereageerd.
3: Nee, wat zeggen ze daar dan nou? Hoor?
4: Ze zitten natuurlijk sowieso met al de kilometers. Hè. Ik bedoel, die verhalen van vorig jaar weten we nog.
3: Ja.
4: Dat krijgen we nu weer. Eén geluksdingetje. Ieder nadeel op zijn voordeel, zei ooit een wijze heer.
3: Mm-hmm.
4: Dios, de grote concurrent van SCW, zit in dezelfde pool. Ja, dat is gewoon 2 keer de wedstrijd van het jaar.
3: Clash.
4: En eigenlijk de rest boeit allemaal niet.
2: En waarom worden die dan toch hierin gedeeld?
4: Omdat de Haarlemse pool, zeg maar, die zat gewoon vol.
3: Ja.
4: Ja, dan gaat de KNVB verder kijken hoe kunnen we het beste indelen. En dan worden ze aan die kant van
3: de
4: twee.
3: Is dat kijken of is dat loten?
4: Nee, dat is kijken.
3: Dat is echt kijken, ja.
1: Ja, want die andere pool is echt Amsterdam-Haarlem.
3: Ja.
1: En dan de rest valt er gewoon buiten.
3: Ja. Maar als ik jullie wel zo beluister, dit gaan hele gave weekenden worden.
4: We hebben een 4e klasse.
3: Ja.
4: Dat zijn er volgens mij van de 13. Komen er 10 of 11 uit Haarlem.
3: Ja.
4: Dat zijn gewoon iedere week derbies.
3: Ah, ja.
4: Daar moeten wij natuurlijk ook van hebben. En het scheelt gewoon ook voor ons heel veel kilometers. Dit kunnen we gewoon op de fiets doen.
3: Ja, precies. Ja, dit
4: en daarna natuurlijk een biertje, denk
3: ik. Ja, dat snap ik.
2: Kleintje.
3: Straks gaan we het nog wel hebben over die derbies en dat soort dingen. Maar toch even een ander onderwerpje. Want jullie zijn met Voetbal in Haarlem ook een samenwerking aangegaan met een organisatie. Kan je daar iets over zeggen, Marcel?
4: Ja, de organisatie die heet Sportkampen.com.
3: Ja.
4: En dat is een organisatie die eigenlijk voor alle sportverenigingen in Haarlem, of in Nederland, trainingskampen organiseert. En niet alleen dat hoor, ook gewoon voetbalreizen en weet ik wat allemaal. Maar de nadruk bij ons ligt echt op het teambeelden. Dus hoeveel clubs zijn er afgelopen jaar, hebben we het ook nog over gehad. Ja. Niet op trainingskamp geweest in Spanje. Nou, deze organisatie, sportkamp.com, die heeft daar gewoon een fulltime job van gemaakt. Inmiddels met 8 man op kantoor, dus echt gewoon een big business. En die hebben ons benaderd of wij een samenwerking met ze aan willen gaan. 2 weken geleden de contracten getekend. En,
3: wat vinden jullie daar zo mooi aan? Waarom past dit zo mooi bij Voetbal in Haarlem.nl?
4: Wat ik het mooiste vind van Voetbal in Haarlem is natuurlijk die wedstrijden verslaan.
3: Mm-hmm.
4: Maar hetgeen wat er daarna gebeurt in de bestuurskamer, in de kantine. Hey, daar gaat het voetbal om, toch? Ik bedoel dat we zelf voetbalden. Die derde helft. Ja, die was af en toe nog belangrijker dan de eerste en tweede helft.
3: Ja.
4: Nou, zo'n heel sportkamp gebeuren, zo'n trainingskamp gebeuren, dat neem je de rest van je leven mee.
3: Ja.
4: Daar maak je herinneringen.
2: En wat gaan jullie daarin doen dan?
4: Op het moment dat er een... wij hebben er nu inmiddels 1 artikel aan besteed. Het mooie is dat we dan meteen reactie krijgen van... wij zijn geïnteresseerd. Ja. Wij zijn de eerste contactpersoon, wij zetten ze door naar sportkampen. En wij assisteren waar nodig. Uiteindelijk is het wel een sportkamp.com om het op te pakken. Maar wij zijn een soort van, hoe noem je dat zo? Intermediair,
2: zeg maar. Lokale intermediair.
4: Ja, precies, zo moet je zien.
3: Ja. Een ander onderwerpje. We gaan na jou, of na jullie, is er nog een gast. Dan gaan we het onder andere over Telstar hebben. Maar gaat ook binnenkort weer beginnen. En,
5: blijf jij staan, jongen.
3: Ja, Johan blijft staan.
2: Ik ga heel veel positieve dingen zeggen over Telstar. Ja,
4: jij dan. Maar, ik sta er niet bij.
3: Maar mannen, aanstaande zaterdag is het open dag bij Telstar.
4: Ja. En er moet nog een hoop gebeuren.
3: Ja.
4: Ik heb het wedstrijdje afgelopen weekend gezien. Ja. Viel me echt helemaal niet tegen, hoor. Zeker niet als je weet wat er nog bij moet komen. Mm-hmm. Maar meneer Hofstede is nu niet klaar daar.
3: Nee, daar moet nog wel wat gebeuren. Zeker weten. Willen ze zich?
4: Heel veel sterkhouders die zijn gewoon vertrokken.
3: Ja.
4: Ik bedoel, er waren natuurlijk een aantal gehuurd. Contracten liepen af.
3: Recentelijk ging er weer eentje. Waar ging die naar heen?
4: Naar Korea.
3: Ja.
4: Danny Bakker.
2: Ja, wel een doelman weten te houden. Dat had ik niet verwacht.
4: Dat
2: vond
4: ik wel een verrassing. Die was natuurlijk gewoon op Nationale TV aan het solliciteren bij een andere club.
3: Ja.
4: Maar uiteindelijk nog 2 jaar bijgetekend.
3: Ja, maar dan zullen wij natuurlijk wel over een paar maanden weer het poltje doen. Hè, van, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Er was er maar één die het examen goed had.
4: Zo doen.
3: En dat was jij.
4: Dank je.
3: Maar als je nu ziet wat er nu gebeurd is. Nieuwe trainer, mensen weg. Er moet al wat bij komen. Durf je nu al een voorspelling te doen?
4: Nee. Vorig jaar is het natuurlijk al een wonder wat er gebeurd is.
3: Precies.
4: Als dat herhaald kan worden,
3: precies.
4: Dan is het wonder misschien nog wel groter.
3: Ja.
2: Verwacht je dat er nog veel gaat gebeuren?
4: Ja, dat moet wel.
2: Horen jullie daar wat van al in de wandelgangen?
4: Weinig. Eigenlijk net als vorig jaar is het weer wachten op het einde van die transfermarkt. Ja. Hè, want dan komen er veel spelers
2: beschikbaar.
4: Precies,
2: ook.
4: Precies. Ja. En er zullen echt wel 1 of 2 spelers aangetrokken gaan worden.
3: Ja.
4: Ik bedoel, ze hebben nu natuurlijk een verdediger van die vorig jaar bij Groningen speelde, transfervrij binnengehaald. Ja, daar moet Telstar wel een beetje van hebben nog.
3: Ja. Wat anders? We moeten ook altijd even weten, want jullie maken ook altijd een hele mooie podcast met voetbal in Haarlem.
4: Nou, de laatste was niet zo mooi.
3: Oh.
4: We hebben,
5: ik was er niet meer.
4: 4 of 5 weken geleden zaten we met 2 mannen van Telstar.
3: Ja.
4: En toen bleek dat de opname pas na een kwartier gestart was. Goed opgenomen was. Dus die gaan we over een paar weken opnieuw doen.
3: Ah, dat was mijn vraag.
2: Maar wat we nu doen wordt ook helemaal niet uitgezonden.
4: Nee, dat geloof ik ook.
3: Maar binnenkort komt er dus... Met wie zat je aan tafel?
4: We zaten met Tom Overtoom en Mitje Pauw. De patatbakkers.
3: Ja, precies.
4: En echt super tof. Ik bedoel, de een die wordt volgend jaar trainer van de onder 19. De ander wordt hoofdscout. Ik vond het echt een heel leuk gesprek, maar goed, dat moeten we even opnieuw
3: doen.
4: En het mooie is wel, we weten nu al veel meer, hè? Dus we kunnen nu veel meer
3: geld in. Dat geldt. Wanneer, vanaf wanneer denk je dat die online komt?
4: Ik denk dat eind augustus gaat worden. En dan zitten we half september, en dat is wel toevallig dat die hier net stond. Ja. Johan Kluiskens. Daar zitten we bij Johan, bij Stormvogels.
3: Ach,
4: ja.
3: Daar gaan jullie het ook over hebben. Ja. Nou, prachtig. Ja, ik wist het overigens niet, hoor, dat hier. Hey, de volgende uitzending die wij hebben, daar zijn jullie natuurlijk ook weer van harte welkom. Maandag 10 augustus zijn jullie alweer terug van vakantie.
5: Zeker.
3: Maar dan in dat weekend, voor die 10e, dan wordt er al gevoetbald. Ja. Voor het Eggy.
5: HFC uit mijn hoofd.
4: Alleen HFC.
5: Van de rest is het programma nog niet bekend.
3: Nee. Waarom spelen zij wel?
5: Ja, ze zitten met 18 ploegen in een pool.
3: Anders gaan ze het niet redden qua...
4: Qua speelmomenten.
3: Ja, speelmomenten.
4: Maar heel veel van die clubs stromen natuurlijk zometeen ook in de officiële Toto KNVB-beker in.
3: Ja.
4: Daar moet gewoon allemaal rekening mee gehouden worden. Ja. Dus die beginnen een week eerder.
3: Ja. Nu brengen jullie niet alleen elke maand hier het laatste voetbalnieuws. Maar jullie doen dat dagelijks. Niet met z'n tweeën, maar met heel veel vrijwilligers doen jullie dat altijd. Hoe ziet dat voor het komend seizoen eruit?
4: Zal ik aanvangen?
5: Ja.
4: We gaan hem iets anders aankleden. We gaan veel meer gebruik maken van de clubmensen.
3: Ja.
4: Zo hebben we bijvoorbeeld, we hadden het net al over SCW. Daar hebben we iemand lopen, die is ook onze hoofdsponsor trouwens. Die geeft ons iedere week al meer informatie. En daar maken wij een verslag mee.
3: Ja,
4: en zo gaan we het veel meer oppakken. We willen ons gebied wat gaan vergroten. We willen ook de kant op van Hoofddorp. En ook de kant op de andere kant van het kanaal. Om toch wat meer bekijks nog te trekken. En de cijfers die zijn al supergoed. Maar daar valt nog wel wat te winnen.
3: Ja, maar ook een mooie promotie voor de clubs zelf. Als
4: ja,
3: het
4: maar
3: vanuit
4: dat is het.
3: Die club het een en ander aanleveren op jullie platform.
4: Uiteindelijk is elke club altijd heel erg blij als wij er zijn. Of als er iets positiefs, laten we zo zeggen,
3: precies,
4: op de website staat.
3: Ja.
4: Maar wij kunnen niet alleen, de clubs kunnen niet alleen. Dus we moeten elkaar daarin vinden.
3: Ja.
4: En de eerste reacties zijn alleen positief.
3: Super. Ik zei net aan het begin, we hebben heel veel te bespreken. We hadden ook heel wat items, ondanks dat het vakantieperiode is. Is er nog een nabrander die zegt van... Dit moet Haarlem en omgeving zeker nu weten. Danny?
1: Het is tijd voor vakantie. Ja.
4: Maar jij vindt het een mooie. Nee. De grootste dingen die heeft Danny gedaan met de competitieindeling en alles.
1: Ja,
4: de
1: bekerindelingen komen binnenkort ook. En het wedstrijdprogramma wordt bekendgemaakt. Ja. Begin augustus.
4: En dat is wel altijd leuk, hè, want dan kan je de agenda gaan vullen.
0: Die bijzondere speeldata zullen we in onze volgende uitzending met u doornemen. En dat zal zijn op maandag 7 september. Wanneer we weer live en met nieuwe onderwerpen onze talkshow Sport in Haarlem zullen maken.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede uur van Sport in Haarlem. Anders dan anders blikken we vandaag terug op anderhalf jaar Sport in Haarlem. De vakantieperiode gaf ons daar een mooie gelegenheid toe. In het komende uur hebben we het nog over de ijsbaan van Haarlem, de verhuizing van Bison Bowling en het boek over Telstar, voor altijd 63. Dus blijf bij ons tot de klok van 9 uur.

0: In maart van 2025 spraken we met twee belangrijke mensen van de IJsbaan Haarlem. Dit was een week voor de sluiting van het seizoen en een week voor het begin van een grote aanpassing die ook veel impliceerde voor de plannen van de toekomst bij de IJsbaan. Hier aanwezig voor ons Rob Kleefman en Cora Hulsebos. Ik zou bijna met u willen beginnen. Wat een illustere achternaam.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En is die link er ook met...
1: Nee, die link is er niet. Want ik ben met een SE. En,
0: ja, het is een klein verschil.
1: Ja.
0: En mag ik vragen, wat doet u bij de IJsbaan?
1: Nou, ik ben secretaris van het bestuur.
0: Ja.
1: Al sinds, ik wil niet hard zeggen, ergens vanaf 1994-95. Dus ik zit er al een hele tijd in. En ik word inderdaad wel eens af en toe het historisch geweten van de ijsbaan genoemd. En ik heb ook 10 jaar voorzitter geweest van de ijsclub. Dus ik ken wel
0: ins
1: en outs van het geheel. En ik ben enthousiast schaatsen. En daar is het eigenlijk mee begonnen allemaal.
0: Ja,
1: bij de meeste.
0: Ooit begonnen met gewoon op de ijsbaan.
1: Ja, thuis en op de sloot. Hè?
0: Zelfs dat. Ja,
1: zo van jongens schaatsen.
0: Toen er nog natuurijs was.
1: Ja.
0: Ja. En, ja. En nu helemaal in de club al. En, ja. En in de ijsbaan. En wat een leven dan.
1: Het is een hartstikke mooi leven.
0: Ja.
1: Het is echt een prachtig leven.
0: En dat is een oer-Hollands fenomeen.
1: Ja. Ja, en we zijn ook gewoon met een hele mooie club. Een hele kleine enthousiaste club die ermee bezig is. En dan denk ik, mensen moesten eens weten hoe mooi het is bij ons en hoe prachtig.
2: En daarom vinden wij,
1: plezier iedereen heeft daar.
2: En daarom vinden wij zo mooi, ondanks dat het maart is. Want er is heel veel gebeurd. Er gaat ook weer heel veel komen. En naast u Rob Kleefman. Rob, introduceer jezelf even voor de luisteraar een beetje. Ook zoveel veel jaren al, toch?
3: Ja, is voor mij eigenlijk een beetje ongewoon. Ik ben nu 13 jaar in dienst van de ijsbaan. Wat ik zeg, dat is ongewoon. Want daarvoor was 5 jaar bij een bedrijf echt lang. Dat was toevallig wel Tialf Heerenveen. waar ik op de commerciële dienst werkte. Sport heeft altijd mijn enthousiasme kunnen hebben. Ik ben opgegroeid in de sport. Het zij in de voetballerij. Ik kom uit het noorden. Ik heb ooit nog eens een keer een paar jaar betaald voetbal kunnen spelen bij Cambuur.
0: Oh.
3: En later gewoon allerlei dingen gedaan in de sport. Manager geweest van verschillende golfbanen. Wat ik net zei, op de ijsbaan in Heerenveen. Maar 13 jaar al bij de ijsbaan in Haarlem. En dat is niet van niks, want het is gewoon een superleuke job. En het mooie van deze ijsbaan is, vind ik zelf, dat het met name niet alleen voor de toppers zijn. Het is met name dat eigenlijk iedereen, of je nou goed kunt schaatsen of slecht kunt schaatsen of niet zo goed.
0: Of je krabbelt.
3: Of dat je nou 10 keer valt op de 400 meter of helemaal niet. En er zijn natuurlijk ook allerlei andere sporten behalve de 400 meter baan rondjes schaatsen. De bandy, de short track, de kunstschaatsers. En ook voor de mensen die, of ze nou valide zijn of minder valide. We hebben voor elke persoon die gewoon wil bewegen op het ijs, hebben we wel iets.
0: Mogelijkheden. Maar je vertelt net, voorheen een aantal verschillende dingen gedaan. Zei al 5 jaar, vond ik een mooie periode kennelijk bij al die anderen.
3: Ja.
0: Maar wat maakt dan dat je hier in Haarlem al zo'n tijd blijft?
3: Nou ja, dat is.
0: Ik snap wel waarom je in Haarlem blijft. Maar
3: natuurlijk omdat we zo'n leuk bestuur hebben. Die mij nog steeds willen houden, hoop ik. Voor de komende jaren. Maar nee, wat ik ook al eerder zei, het is voor de breedte sport, dat is mooi. En als je dat dan ziet, we hebben ongelooflijk veel jeugd die komt schaatsen. Daar doen we ook best wel een hoop aan. Hè. Dat begint al met we hebben een speciaal schooltarief. Die we echt, vind ik, heel netjes nog steeds laag houden. Beneden de 4 euro. En dan denk ik, weet je, als je die kinderen ziet schaatsen gewoon. Ja, weet je, daar word je gewoon blij van.
0: Dat kan ik beamen. Ik werk op een school aan de Versprongweg. En wij, onze leerlingen sinds kort, want dat moet ik ook toegeven, is het ineens heel groot. Ze gaan na schooltijd zelfs met school daar naartoe.
3: Ja.
2: Maar dat is denk ik ook in die, als ik naar u mag kijken, in die 13 jaar, Rob. Er is ook veel gebeurd met het complex. Hè, waar jullie met z'n allen heel hard aan gewerkt hebben om het ook nog laagdrempelig, maar met al de verbouwingen. Ja. Dat loopt natuurlijk al heel lang. Maar ook de afgelopen paar jaar.
3: Ik kijk even naar mij. Naar
0: het historisch geweten.
3: Nou ja, ik denk dat Cora weet natuurlijk ongelooflijk veel van de start. Kijk, vanuit de verhalen moet ik het doen. In 1977 is de ijsbaan ontwikkeld en gestart. Daarna is hij even verzakt. Zo ging dat. Hij is weer opgebouwd. En toen is het allemaal in etappes is het opgebouwd. Als ik kijk, denk ik rond de jaarwisseling. Maar nu zal Cora mij misschien even verbeteren. Maar is volgens mij het verzamelgebouw neergezet. Is ook in de tijd de 30 bij 60 meter baan op het middenterrein gerealiseerd. Waar je via een tunnel onder de 400 meter baan kan komen. Ja, en weet je, op een gegeven moment ga je... Ik kwam in 2011, kwam ik in dienst. En het eerste jaar dacht ik al, Rob, ga nou niet overal gelijk op letten of commentaar op geven. Ga gewoon eens rustig kijken. En dat was eigenlijk al zo'n winter dat ik... Er was een aantal kunstschaatsertjes, echt van die kleine meisjes. En het waaide, joh. En het stormde. En het regende.
2: En u was wat anders gewend vanuit Tialf.
3: Ja, dat was natuurlijk dak altijd overdekt. Ja.
1: Beetje luxe, hè?
3: Ja. Maar ik keek echt met hele grote ogen vanuit mijn positie. Ik zat achter het bureau en ik kijk zo door het raam en ik zie die meisjes. Ik zie ze gewoon zo wegdrijven.
4: Op de wind. Wat is dat voor techniek? Ja. Zo vrijwaarts kan. Ja.
3: En ik vroeg nog, joh, ik zeg, krijgen wij daar geld voor? Weet je wel? Dus het was een beetje een grapje. Maar toen hebben we met z'n allen, ik bracht dat in de vergadering en toen hebben we met z'n allen, hè, dus ook met het bestuur, dan praat je daarover. Van joh. Zou het niet fijn zijn om die middenbaan te overdekken? Nou, daar hebben we eigenlijk een jaartje of 3-4 over gedacht. Hè? Je hebt eerst een idee.
2: Ja.
3: Dan ga je met z'n allen brainstormen. Dan ga je natuurlijk ook even kijken van, joh, zijn er financiën voor? En uiteindelijk is die in 2016 gerealiseerd. Nou, en toen kwam eigenlijk nog het hele mooie. Ten eerste zie je dat de jeugd blijft schaatsen op dat middenterrein. Dus wat er voorheen gebeurde, als het ging regenen of het stormde,
2: zag je niemand daar.
3: Iedereen ging daar weg. Wat ging de jeugd doen? Ik zeg het even wat raar, maar de jeugd ging gewoon een beetje lopen te kloten op de 400 meter aan. Ja. Waardoor die schaatsers, die fanatieke schaatsers daar geïrriteerd
2: was van hadden. Mevrouw Koren, u moet dan ook als bestuur heel enthousiast worden, toch door die innovaties, door die verbouwingen, dat je daardoor ook het aantal leden en of bezoekers ziet toenemen. Dus blij met de gefaseerde setten van de verbouwing geweest.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk dat het bestuur van de ijsbaan komt voort uit de geledingen van het schaatsen. Dus het mooiste is dat de mensen die erin zitten, die hebben iets met schaatsen, die vinden het leuk, dus die blijven trekken.
2: Zoeken allerlei manieren om.
1: Zoeken van kijken en iedere keer weer van, jongens, we moeten meer zus, we moeten meer zo, we moeten de jeugd, we moeten ze houden.
2: Ja.
1: Ik bedoel, vanuit de clubs hebben we ook Winterkoninkje opgezet, 600 mensen op de zaterdagmorgen, kinderen, allemaal leren schaatsen. En dat is gewoon zo ontzettend leuk. Is er een evenement op de baan, dan pakken we een aantal vrijwilligers van de clubs. Iedereen doet mee, iedereen voelt zich ook op een of andere manier als iets van, het is mijn baan.
2: Ja, mooi.
1: Dat is het gekke. Mooi. En dat hebben we dus. En het bestuur voelt dat. Zo van, jongens, kom op, kom niet aan onze baan. Dus de mensen die er werken ook. Het is gewoon een heel klein koppeltje. En iedereen ziet van, ja, maar het is mijn baan. En wij zorgen dat het perfect in orde is.
2: Laten we eens naar de toekomst kijken. Want binnenkort is het ijsseizoen afgelopen. Hoe ziet zo'n zomerperiode voor de ijsbaan eruit? Wat gebeurt er op de ijsbaan voor jullie als IJsbaan Haarlem?
1: Ja, normaal of nu?
2: De komende zomer.
1: Nou, komende zomer hebben we wel heel iets bijzonders. Want de afgelopen zomer zijn we dus begonnen met de uitbreiding van de 3060 baan.
2: Ja.
1: Alles wat er nu gedaan is, zit in de grond. Dus het is een hele dure, een paar miljoen zitten nu in de grond. En nu gaan we dus de bovenkant gaan we helemaal één hele grote ijsoppervlakte maken. Dus dan hebben we veel meer mensen die wij daar kunnen herbergen.
2: Ja, en dat is dan klaar voor het nieuwe seizoen?
1: Klaar voor het nieuwe seizoen.
2: Planning is allemaal rond.
1: Planning, we gaan dus begin april, zodra de baan dicht is, is het dicht. En dan beginnen we meteen te breken met het oude beton. Want de nieuwe buizen komen erin. Ja, komt er alkalivloeistof komt erin. Ja. Andere koeling.
2: Ja, Rob, als ik u dit verhaal voor Cora zou, dan gaan we dit, dan gaan we dat.
1: Oh,
2: dan moet dat toch kriebelen, Rob. Van, straks, als dat seizoen weer gaat beginnen, dan hebben we dit en dit en dit. En doe de deur maar open, kom maar met z'n allen schaatsen.
3: Ja, daar hebben we heel veel zin in.
2: Ja.
3: Waar we in het gesprek zo net eindigden, hè, dat die overkapping al zo succesvol was. In eerste instantie voor, wat ik al zei, voor de 400 meter baan gebruikers. Want daar, de jeugd kwam daar niet meer, maar ook voor de jeugd daar. En je ziet dat daar gewoon die jeugd, die aantallen namen enorm toe. Daarnaast hebben we ook nieuwe dingen ontwikkeld. Hè? Nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld Bavarian Curling geven we. Dat is een activiteit. Lekker met die stenen gooien en dan stik je elkaar weg. ja, mensen vinden dat mooi. Dus, maar ja, heb je wel ruimte nodig, want die stenen die moeten ergens heen. Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk de lessen van Krassport. Krassport geeft al les. Dan moet je elke keer een stukje afzetten. Nou, als je een 30 bij 60 meter baan hebt en je zet alles af, ja, dan vindt het gewone publiek dat niet leuk. Nou, dat is nou bijvoorbeeld al iets waarvan we voor volgend seizoen weten. We hebben veel meer ijs, dus we hebben gewoon veel meer ruimte om dit soort activiteiten te kunnen doen.
2: Ja. En kunnen jullie ook dingen combineren? Stel dat er wedstrijden zijn, dat je het middenterrein nog beter benut. Is dat mogelijk dat er, ik noem het even, meerdere disciplines door elkaar bij jullie gaan lopen?
3: Dat kan. Want als we bijvoorbeeld, als ik nu even kijk hoe het nu is, bijvoorbeeld een maandagavond. Maar ook op andere avonden, dan is de 400 meter baan. Op de zaterdag, de zondag en de maandag zijn de wedstrijden op de 400 meter baan. En ondertussen is er soms op de binnenbaan is er kunstschaatsen of shorttrack.
2: Ja.
3: Volgend jaar zul je, de aanvragen zijn er gewoon voor, omdat de nieuwe baan wordt voorzien van een ijshockeyboarding. Tot nu toe hadden we dat niet, dus we moesten altijd uitkijken van, joh, als er een beetje ijshockey werd gespeeld, joh, hoe hard gaan ze spelen? Ja. Dus dan zeiden we al, joh, doe die grote uitrusting maar uit, want dat wordt niks. Nee. Daar schrikken de mensen al van, ja. Vooral de jeugd. Maar volgend jaar hebben ze dus een eigen plekje.
1: Dat is nieuws, hè?
4: Geweldig. Een echt ijshockeyclub krijgen in Arnhem?
3: Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Je zit met bepaalde afmetingen van de baan. Die moet voldoen aan bepaalde normen. Daar komen wij niet aan. Daar was gewoon te weinig ruimte op het middenterrein om daar zo'n baan neer te leggen. Maar wat je wel ziet is gewoon, zeker voor de jeugd ijshockey, maar ook voor de volwassenen, je kunt wel heerlijk trainen. Nou, ja, dat alleen al is fijn.
2: Ja. Corre, kijken jullie als ijsbaan? Kijken jullie naar het aantal mensen wat er dagelijks binnenkomt? Hoe tellen jullie dat? Want ik kan me voorstellen dat men nu met het nieuwe binnenterrein en de activiteiten, dat jullie ook een prognose voor de komende 3 jaar hebben liggen van, dan verwachten wij als ijsclub dat gerealiseerd hebben. Hoe kijken jullie daar als bijbaan aan?
1: Ja, we hebben als ijsbaan niet bijvoorbeeld target aantallen of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest dat we gaan doen. We hebben wel gezegd van, we willen het eigenlijk voor het publiek zo goed mogelijk maken. En dan hebben we al gemerkt, als we dat doen, dan trekt het vanzelf aan.
2: Ja,
1: en dan kun je inderdaad meer bieden. Dus echt en vooral zo breed mogelijk inderdaad. Want dan heb je dus nu veel meer de ruimte. We hebben het extra overdekt in de hele lengte. Dus dat is eigenlijk echt de bedoeling. Het is niet zo dat wij zeggen van, nou, we moeten minimaal zoveel bezoekers hebben.
2: Ja,
1: dat
2: per seizoen.
1: In het sommetje natuurlijk wel. Hè? Ja. Dan hebben we zoiets van, oké, we hebben het sommetje gemaakt van dat en dat en dat. Maar het is niet zo dat je zegt van, oké, als we dat niet halen, dan
2: het is dus het is aanbod wat jullie breder willen hebben. En krijgen jullie nou veel ook, merken jullie ook, ver van buitenaf? Buiten Haarlem en omgeving?
1: Ja, best wel. Ja. Dat is ook omdat wij zijn heel toegankelijk. Het is altijd zo van, ik hoef met Rob te bellen en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maakt niet uit, als je ergens anders komt, dan is het van, ja, maar sorry, de baan is bezet door die of de baan is bezet door die. Bij ons kan er gewoon heel veel. Wij zijn niet, kijk, je hebt geen zwembadcultuur dat je eigenlijk altijd dicht bent.
2: Ja.
1: Dat is meestal zo bij een zwembad. Maar wij, dan is het altijd les of er is iets anders. En wij zijn ook bijna altijd open.
2: Ja.
1: En dat scheelt wel. En dat willen we ook graag. Want we willen ook we doen heel veel evenementen ook. Dat is gewoon leuk. Zie je gewoon een heel bedrijf. En die zijn aan het ijshakken met klompen. En die gaan dan het ijs op en doen Bavaria Curling. En dat is gewoon heel leuk. Dan denk ik van, dat is ook wat de baan moet uitademen eigenlijk.
2: Dus ook het bedrijfsleven in Haarlem moet de komende weken maar eens even gaan nadenken hoe ze het nieuwe seizoen hun activiteiten bij jullie optimaal kunnen inzetten.
1: Nou ja, dat hebben we nu al inderdaad. Hè, voor het najaar hebben we al inderdaad dagen staan van
2: prachtig.
1: Van die hijsessies, maar dan op de baan.
2: Ja.
1: Dat is het eigenlijk.
4: Dat soort dingen worden er ook allemaal aangeboden voor bedrijven.
1: Zonder meer. Ja.
4: En nou was het net zo dat je zei, Rob, van toen we gingen nadenken over het dak. En 3 jaar later was het zover. Als ik dan, vraag me af, als de baan straks van de zomer weer die extra facelift heeft gehad. Waar zijn jullie over aan het nadenken voor dan weer over 3 jaar?
3: Ja, nou ja, je hebt altijd wel wensen, want het ene lokt het andere uit. Het is heel simpel eigenlijk. We hadden het net een beetje over aantallen. En natuurlijk meten we die wel, want het publiek komt wel langs de kassa. Dus dat kunnen we meten. En de laatste jaren zijn we echt wel weer gegroeid. Naar ruim 180.000, 185.000 bezoeken. Afgelopen jaar. Dat is wel dat is alleen publiek schaatsen. Dus niet eens de georganiseerde sport. Hè? Ja, ja. Dus dat komt er nog een keer bij. Dan zit je al gauw samen op 250.000. Maar even naar de toekomst. Wat wouden we nog meer? Hè?
4: Ja, zeker. Je vertelde net dat het plan van wat nu gerealiseerd wordt, dat is iets van een paar jaar terug. Ja. Ja. Is er nu alweer een plan voor over een paar jaar?
3: Ja. Nou ja, oké. Dus ja, als je meer mensen hebt, moet je ook nog meer faciliteren. We voelen al, het restaurant is krapjes. Dat is heel druk bevolkt altijd. Nou, wat doen mensen als het druk is? Ik ken mezelf een beetje. Dan kijk je even en denk ik, nou joh, volgende week maar weer verder. Gaan we weer eens opnieuw kijken. Maar ook de sanitaire voorzieningen. Maar ook de ontvangst bijvoorbeeld van grotere groepen. Ik had vanmorgen had ik ook iemand aan de telefoon. Ook voor een bedrijf om te onderzoeken. Joh, wij komen met 200 gasten. Kan dat bij jullie? Dan moeten we nu nog eventjes schakelen. We hebben meer ijs volgend jaar. Dus ik zeg, nou, komt alles in één keer binnen? Nee, dat was wel grappig, want ze zouden gefaseerd binnenkomen. Dus dat is al heel fijn.
4: Dat scheelt.
3: Maar je bent dus op zoek naar een grote ruimte waar mensen ontvangen kunnen worden.
4: Ja.
3: En met entertainment. En dat ze overdag lekker gaan schaatsen. En 's avonds met 150 man gewoon lekker aan tafel kunnen. En dat je daar
2: een goede maaltijd.
3: Een goede maaltijd geniet. Ja. En een stukje entertainment.
4: Ja.
3: Dat zou mooi zijn.
4: En daar de hersenspinsels zijn.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Maar waar is de ruimte?
3: Ja, die is er nog wel.
1: We hebben nog één klein stukje. Dus wij zitten heel krap op dat kleine stukje. Maar we hebben nog één klein stukje gras.
4: Ja.
1: Dat gebruiken we nu al. Dan wordt er af en toe een tent neergezet als er een grote landelijke marathon is.
4: Ja.
1: Dan zetten een aantal jongens bij elkaar. Die huren dan een tent af. Want ja, die willen al de boeren uit de omgeving ontvangen om naar die marathon te komen. Dat is topper. Maar zo'n ruimte hebben wij ook nodig. Ja. Dat kan dus op dat gras. Dat is nog maar een heel klein stukje tussen, nou, zeg maar, CIO's en de sporthal.
2: Ah, daar.
1: En
2: ja.
1: Dat hele kleine stukje.
2: Het is toch jammer dat ze het hotel aan de andere kant geplaatst hebben.
4: Ik zie wat blikken.
1: Uit de verleden.
4: Nou, ik wil jullie voor nu bedanken, want zometeen gaat vanzelf het nieuws verder. Maar het is voor mij duidelijk, als het seizoen weer beginnen, dan gaan we gewoon nog een keertje afspreken.
3: Helemaal goed.
4: Dankjewel voor jullie komst vanavond hier.
1: Ja.

0: Sinds 1969 stond op de hoek van de Orionweg en de Randweg in Haarlem-Noord het bekende bowlinghuis. Onder drie verschillende namen werd het bekend. Allereerst als Bowling Haarlem, later als Klaus Party House en de laatste naam werd natuurlijk die van Bison Bowling. Wie heeft er daar niet een kinderpartijtje meegemaakt of gedanst na een uurtje bowlen? Maar wat was, is niet meer. Het pand staat ondertussen leeg en aan het badmintonpad verrees een nieuwe bowling- en partycentrum onder de naam Marty's Bar & Bowling. Alex en Johan spraken in juni met de eigenaren Marco Nedersticht en Bart Immer.
1: Marco en Bart, van harte welkom. Ja, jullie hebben in mei de laatste ronde gehad van wat toen nog de Bison Bowling heette. Nou kom ik daar langs als ik naar zo'n zaalvoetbal fiets en het was volgens mij elke vrijdagavond dikke feest, hè?
2: Ja, we hebben echt enorm genoten van die laatste ronde. Het was echt ontzettend genieten om daar tussen te staan. En we hebben nog een laatste feestje gehad, wat niet openbaar was, allemaal voor genodigden. Op 2 mei was dat, hè?
3: Ja, zaterdag.
2: Ja, het was echt fantastisch.
1: En wie kwamen er dan? Personeel? Of?
2: Ja, vrienden, familie, leveranciers,
3: omwonenden,
2: van alles en nog wat. Het was echt ontzettend leuk.
1: Het dak eraf.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En bij die laatste ronde, wat voor mensen zijn er gekomen? Zijn dat mensen die uit een soort nostalgisch gevoel nog een keer kwamen? Zijn dat veel jongeren die gewoon komen feesten?
3: Ja, zoals eigenlijk elke avond bij ons is het een gemêleerd gezelschap. Echt van iedereen, van de overbuurman die komt. Maar uit alle hoeken en gaten komen ze dan naar toen nog Bison. Dus het waren inderdaad veel jonge lui ook op die vrijdagavonden. Maar ook wel vanuit nostalgische gevoelens nog een keertje die kant op. We hebben die avond natuurlijk zelf ook veel meegemaakt, veel geweest. En sloegen ze op de schouder van ja, waarom gaat het nou weg? Hè? Waarom stop je nou? Dat is letterlijk de woorden, dit is nostalgie, dit mag niet weg. Ja, en dan was het aan ons om weer uit te leggen dat het toch echt tijd was voor verandering, dat het pand op was, et cetera, et cetera. Ja. Maar die laatste ronde, daar hebben we echt wel, hebben er ook heel bewust voor gekozen, hè, voordat we zover, voordat het zo was, natuurlijk voorbereiding gehad. Dachten we, ja, hoe gaan we dat nou aanvliegen? Die laatste periode, het is inderdaad wat je zegt, een icoon. Hè, en ja, we gaan het gewoon doen. Het is een ongekend programma geweest voor Bison toen. Met line-ups die wat Bison betreft natuurlijk echt wel uniek waren. Het deed ons ook weer een beetje denken aan de Klaus-tijd. Hè? Die link die was er ook wel. Dat was ook veel feestenpartijen. En dachten, ja, we gaan er wel uit met een bang. En ik denk dat dat wel redelijk gelukt is.
1: Ja, want onder meer in de tijd van Klaus Partyhouse zijn er grote feesten geweest. Ondernemersverkiezingen. Ik zag reclames met kamelen die door de stad trokken en alles. Ja. Komen veel van dat soort verhalen ook los zo aan het eind bij mensen die dat komen vertellen? En misschien jullie nog die nieuwe dingen vertellen?
2: Ja, we hebben ook heel leuk nog een avond gehad voor oud-medewerkers. En daar kwamen ontzettend veel van dit soort verhalen kwamen daar weer voorbij. De heren van Klaus waren er ook allebei. Met hun kinderen ook, grotendeels allemaal erbij. Ja, en daar kwamen al die verhalen natuurlijk weer even voorbij. Er zijn ook nog steeds mensen die bowlen bij de bowlingvereniging, die als tiener bij ons gewerkt hebben. Ja, die stonden er ook allemaal. En een aantal iconen als Kitty van Gilst, en die ontzettend lang bij ons gewerkt heeft.
1: Ja.
2: Ja, heel erg leuk om al die mensen weer te spreken en om al die verhalen weer even te horen.
1: Ja, zijn er nog kleurrijke voorvallen aan jullie verteld dat je denkt, nou, dat verraste ons ook, die kenden we nog niet? Hoeft niet per se over Kitty te gaan. Kitty is een vriendin van de show, maar misschien een andere dat je denkt, nou, die had ik nog nooit gehoord.
2: Nee, eigenlijk niet, denk ik.
3: Ik denk dat er heel veel verhalen wel de ronde zijn gegaan, maar dat ze niet helemaal onbekend waren.
1: Ja, precies. Hebben jullie zelf ooit een partijtje gevierd nog in de Klaus-tijd?
3: Ja, wie niet? Nee, de Klaus-tijd. Dat is wel.
2: Ik ben er wel eens geweest met familie in die tijd, in de jaren 90. Maar niet heel erg meer bewust meegemaakt. Dat was ik ook nog heel klein.
1: Ja. En wanneer komt het voor jullie, laat ik maar zeggen, zakelijk in beeld? Dus wat is het moment dat jullie daar binnenkomen?
2: Ja, voor mij echt al heel lang geleden. Ja. Ik ben er al in 1998 komen werken. In de keuken. Eerst in de spoelkeuken een paar maanden, daarna in de keuken. En dat is langzaam zo doorgegroeid.
1: Ja, uit de hand gelopen.
2: Een klein maandje, ja.
1: En voor jou, Marco?
3: Voor mijn naam is studie. Vanuit de studie ergens gaan solliciteren. Ik had veel met sport, dus ik zit hier op zich vanavond wel lekker op mijn plek. En ik heb bij allerlei soorten dingen gesolliciteerd. En uiteindelijk dacht ik, hey, bowlen, dat is ook een sport. He, dus, en dat heeft met spel te maken. Veel kinderen op bezoek, dat vind ik ook altijd leuk. Dus dat trok me aan richting Bison. Toen was het dus al Bison. 2009.
1: Ja.
4: Als ik dan kijk naar die plek, want iedereen kent die plek. Er is zoveel veranderd, ook aan de hele westelijke randweg. Een iconische plek. Waarom deze verhuizing?
2: Nou ja, wij zijn ooit in 1995, denk ik. Of nee, wanneer was dat nou? Dat we begonnen zijn met het renovatieplan. Dat is heel lang geleden.
4: Ja.
2: Toen dachten wij van het wordt wel tijd voor een kleine upgrade. Want het werd allemaal toch wel wat stoffig en oud en vies enzovoort. Nou, dus er is een prachtig plan gemaakt door een architect hoe het er ook uit zou kunnen zien. En daar stonden we allemaal wel achter. En toen zijn we eens onderzoek gaan doen naar de staat van het pand en wat er eigenlijk moest gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. En toen bleek eigenlijk dat 2/3 van het pand constructief zo slecht is dat je het beter kan afbreken.
4: In plaats van renoveren.
2: Okay. En dat zou ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Dat betekent dat je dus 1,5 jaar dicht bent. Ja, en dat was zo'n enorme financiële tegenslag eigenlijk, die we toen voor ons kies kregen. Dat we met elkaar naar elkaar gekeken hebben van ja, dit moeten we niet gaan doen. Want 1,5 jaar dicht en dan verlies je je hele klandizie. We hebben best wel een behoorlijke club personeel rondlopen. Ja, dat wordt te uitdagend. Dus er zat eigenlijk niets anders op dan op zoek te gaan naar een andere plek. Om te kijken of we daar iets nieuws neer kunnen gaan zetten. Ja, en dan dit verkopen. Nou, dat verkopen dat ging verrassend snel eigenlijk. Nieuwe plekje zoeken was wat taaier. Gelukkig uiteindelijk wel gelukt. Maar ja, er zaten nog wat dingetjes met corona of zo tussen. En ja, dat zat allemaal niet heel erg mee.
1: Ja, maar verkoop onder de voorwaarden. We blijven er zitten tot we nieuwe plek hebben, neem ik aan.
2: Ja, die voorwaarden waren er. Maar die hebben we wel een keer of 5, 6, 7, 8 moeten uitstellen. En kunnen uitstellen, gelukkig ook.
4: Ja. Wat gaat er op die plek komen voor die Haarlemmers die niet anders weten dat daar een bowlingcentrum was? Wat gaat
2: er
4: komen?
2: Er was eerst sprake van dat er een supermarkt zou komen. Want die is gekocht door Hoornen Vastgoed. Ja. Dat is de vastgoedmaatschappij van de Vomer. Maar uiteindelijk blijkt het toch niet zo'n goede plek te zijn voor een supermarkt. En de buurt wil het niet. En het komt qua verkeer niet uit. Dus er komen daar gewoon woningen. Met wat andere functies nog in de plint. Er zal wel een huisartsenpraktijk in een koffiezaakje komen. Maar verder wordt het gewoon woningen.
4: Oké, mannen. De Orionweg is niet meer. Waar komt het nieuwe, mooie, prachtige bowlingcenter?
3: Ja, wij zitten dus aan het badmintonpad, nummer 5.
4: Ja.
3: Slechts 1200 meter verderop. Lekker te bereiken. Nog steeds aan de randweg. Dus ook weer die herkenbaarheid van Bison nemen we wel weer mee. Dus op dat plekje. En daar is het Spaarne College, de nieuwe badmintonhal. We zitten eigenlijk op de plek van de oude badmintonhal.
4: Ja.
3: Van de Duinwijkhal.
4: Ja. Die nieuwe plek, was dat lang zoeken? In overleg met gemeente en dat soort dingen. Hoe is dat traject gegaan?
3: Ja, daar kunnen we alleen al een uur over praten. Ja. Maar dat heeft al heel lang geduurd. Ja. Voordat Bart en ik eigenaar waren, waren er 2 eigenaren voor ons. Bas en Sander. En die hebben dat hele traject ook doorlopen. Heel lang gezocht. Ja. Van Velzenbroek tot Waarderpolder tot...
4: Maar jullie wilden misschien wel eigenlijk wel aan de, ik noem het al de traditionele sportboulevard zitten. Ja. Met het honkbal, de schaatsbaan, de sporthal, het badmintonhal, de squash en dat soort dingen. Dat was wel een wens ook?
3: Zeker. Nou, wat dat betreft is dit het perfecte plekje.
4: Ja.
3: Omdat we en gewoon in de buurt blijven. In het noorden van Haarlem. En mensen weten ons straks moeiteloos te vinden. De bowlingpin waar je het over had, die langs nu nog bij Bison, het pand dat dan staat. Die moet ook een keer mee. Dus die krijgt ook een mooi nieuw plekje. Wat ook weer herkenbaarheid. Dat moet het wel weer worden. Moet eigenlijk zijn al.
4: Ja.
1: Nu hebben jullie zowel afscheid genomen van de oude locatie, maar ondertussen ook een nieuwe locatie opbouwen. Dat is aanpoten geweest.
3: En nog steeds.
2: Het is nog steeds behoorlijk doorwerken.
1: Ja.
2: Want er is ook nog een heleboel helaas niet klaar. We hadden gehoopt dat je natuurlijk open gaat en dat alles meteen helemaal fantastisch af en helemaal afgerond is. Maar de spreekwoordelijke plintjes moeten er nog wel op. En er moeten nog wat lampen opgehangen worden en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Dus het is nog steeds heel hard werken met z'n allen. En ondertussen zijn we al open, dus dat maakt het ook niet makkelijker.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk komen we er wel en het wordt echt prachtig. We zijn er heel erg trots op.
1: Ja. Merk je dat als bezoeker nu of zijn het vooral dingen die jullie zien?
2: Nou, wij merken wel dat er nog mensen ook wel wat commentaar hebben op hoe het er nu uitziet. Want bijvoorbeeld in het restaurant, ja, er is gewoon nog niet al het meubilair is er. Nog niet al het maatwerkspul is er, helaas. Wat tegenslagen gehad. Het ziet er wel al heel gaaf uit. Het wordt alleen nog maar gaver.
1: Ja. Zijn er nog spullen meegegaan vanaf de oude locatie? Banen, pins, machines of is alles nieuw?
2: Nou, de bowlingbanen en de machines en dat soort dingen zijn allemaal nieuw. Ook eigenlijk alle apparatuur en dat soort dingen, alles is nieuw. We hebben wel wat dingen meegenomen, wat van die hele mooie ronde tafels waar iedereen gezellig biertjes aan zat te drinken. En dat soort dingen. En we hebben ook echt al wat decoratie. We hebben nog een mooie oude Engelse telefooncel.
1: En de oude locatie had een beetje, nou laat ik het een beetje zeggen, een soort saloon-uitstraling. Wat heeft de nieuwe plek? Waar hebben jullie voor gekozen?
2: Nou, wij hebben ervoor gekozen om wel weer een warme en gezellige uitstraling te hebben. Maar dat hebben we even achter ons gelaten.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
2: Dat is ook wel een bewuste keuze, hoor. Want daar was ook wel weer veel commentaar op. En het is ook, ja, je kan zoiets niet gaan kopiëren. Dat wordt dan een hele slechte kopie als je zoiets nieuws gaat maken. Dus we vonden ook wel dat er echt wat verfrissends in moest komen. We hebben een goede interieurarchitect gevonden die daar echt fantastisch mooie renders van gemaakt heeft. En je ziet nu langzaam dat dat ook allemaal echt zo wordt. Ja. En dat is wel echt heel gaaf. Maar ik zou zeggen, kom vooral een keer kijken. Dan zie je hoe mooi het wordt.
1: Nou ja, heel graag. Ik wou zeggen, er zou wel een toernooi zijn zelfs. Maar dat werd uitgesteld. De junior, dat was een toernooi waar we met Sportenaarnem zeker bij geweest waren. Maar dat houden jullie dan ook van ons te goed.
4: Ja. Even voor de luisteraars, we hebben het steeds over bowlen. Maar wat kun je allemaal nog meer? Want er zijn ook wat dingen anders, heb ik ergens gelezen ten opzichte van de Orionweg.
3: Hey, klopt, we zijn niet alleen maar bowlen. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook de naam, hè. Dat is ook weer een wijziging. Waarom geen Bison meer? Want het is toch inderdaad een bekende naam. Je laat alles achter je. Maar Bison was, en dat sluiten we af. Het is oud en versleten. Het was ook, nou, wat Bart net heeft uitgelegd, gewoon het pand was op. Mm-hmm. En we zijn dus niet alleen bowlen, want we hebben er tegenwoordig Prison Island bij. Ander spelconcept, superleuk om te doen met je kinderen, volwassenen, bedrijfsuitjes. Echt voor iedereen, van 8 tot 88, noem het maar op.

0: Bepaalt zelf welke kamer je gaat spelen. En in elke kamer is het onderdeel van het spel om onder andere uit te vinden wat je moet gaan doen. Bij het een is het duidelijk, dan zie je een basketbal liggen en een groen verlichte basket, dan nou, moet je ingooien. Ja. En bij de andere is kruip door, sluip door, behendigheid, samenspel is het eigenlijk altijd. Je speelt een uur, of anderhalf, voor punten, veel plezier en het uur vliegt echt voorbij. En daarna kom je eruit en kun je in onze gezellige ruimte, waar Bart net over gezegd heeft, van ja, er is niet veel hout, maar er staan natuurlijk wel de oude houten tafels en de krukken, et cetera. Maar ja, het is wel echt wel van deze tijd.
1: We hebben het over bowlen, we hebben het over prison. Maar in mijn herinnering, als we het over Klaus en Bison hebben, kon je er altijd erg lekker eten.
0: Ja,
2: Bolle Jaap,
0: dat is wel heel
1: lang teruggekomen in jullie concept, het eten?
0: Nou, wij hebben het concept dat we hadden het tafelgrillen meegenomen. Okay. Omdat wij dat vinden passen bij bowlen. Het is eigenlijk één op één, als je gaat bowlen ga je steengrillen. Nou, dat hebben we, maar dan in een supergroot mooi nieuw buffet. Maar we doen nog steeds de voorgerechtjes, de hoofdgerechtjes, zelf tafelgrillen, salades. Maar we voegen ook daar wat toe. Niet alleen een kinderbuffet wat er nu standaard in zit. Voorheen hadden we dat alleen met Pasen en met Kerst. Nu doen we dat eigenlijk elke dag met de kindertjes. Ook warme gerechten serveren we er nu bij. Dat hadden we niet op die oude locatie. Maar nu hebben we die ruimte wel. De keuken is ook deels open, dus er wordt aan het buffet gegrild en gepresenteerd. Ja. Ja.
2: Bowlen als sport vindt er ook plaats, want er is ook een bowlingvereniging actief, meen ik?
3: Zeker, een van de grootste van Nederland. En er is een tijdje geleden is de bowlingvereniging in Heilo, die is gestopt omdat die bowling ophield te bestaan. Er zijn weer een heleboel leden bij ons bijgekomen vanuit Heilo. Dus er wordt op maandag, woensdag en donderdag wordt er heel fanatiek competitie gegooid. Die mensen hebben het volgens mij allemaal erg naar hun zin weer op een nieuwe locatie. Een hoop positieve verhalen gehoord, ook over de omstandigheden. De sportomstandigheden zijn goed. Die zijn hartstikke blij.
0: Er moet natuurlijk nog een hoop afgesteld worden, want die kritiek is er natuurlijk ook.
2: Dit zijn mensen die er dichtbij, hè? Die kunnen je het beste de feedback geven. Gooien jullie zelf nog wel eens een balletje?
3: Nou, eigenlijk bijna nooit.
1: De eerste bal straks met de opening.
2: Komt er een officiële opening of hebben we die al gehad?
3: Nee, die komt er zeker. Maar omdat we dus wat vertraging hadden met vooral het interieurbouw, kiezen we ervoor om dat eventjes uit te stellen tot het echt af is. En we kunnen laten zien hoe mooi het geworden is. Ja. Want nu zou het een beetje half zijn. En we willen er wel gewoon weer, net als met die laatste ronde, willen we er wel weer gewoon echt een mooi feestje van maken. Maar dan moet het wel ook echt af zijn. Ja.
0: Want een van onze restaurants is nu bijvoorbeeld pas in de afbouw. De rest, de benedenverdieping en dat restaurant is wel gewoon af. Hè? Dus niet dat het nu nog, dat is af. Alleen het wordt nog steeds beter ingericht, decoratie, noem het maar op.
1: Maar jullie zitten nu vooral met je hoofd aan de plinten, zeg ik even tussen haakjes. Maar hebben jullie ook nog andere toekomstplannen, wensen, ambities?
3: Nou, we hebben nog de mogelijkheid om dat Prison Island een keer uit te breiden. We mogen nog een deel van het pand, mogen we nog een verdieping boven opbouwen. En dan kunnen we nog meer variatie aanbrengen in al die spellen die er zijn. Want er zijn ruim 60 verschillende spellen bij Prison Island in het assortiment. Dat lijkt ons heel leuk om dat uiteindelijk nog een keer toe te voegen.
1: Dus het pand is eigenlijk zo gebouwd dat er altijd een toekomstig nieuwe plan gemaakt kan worden voor onder andere dit.
3: Zeker, zeker.
0: Nou, en wat daar dan weer het bijkomend voordeel van is dat we dan groepen, onze bowlingbanen met 16 banen kun je 100 man tegelijk laten bowlen. Mm-hmm. En in Prison Island kunnen we 80 tegelijk. En als je wat extra cellen hebt kun je 2 keer 100. Dus dan kun je groepen van 300 man in een mooi cirkeltje laten rondgaan. En dat kan nu ook, alleen dan liever tot 200. 40, 3 keer 80. Ja. Dus dat past ook al goed. Ja. Ja.
2: Nou, hou ons op de hoogte van wanneer de opening is, zou ik zeggen. Als het even kan, proberen we erbij te zijn. En ik zie een heel leuk uitje aankomen met ons team van Arnhem 105 einde dit jaar. Nou, Alex, zag je daarvan?
1: Dat vind ik een fantastisch idee. Mannen, dank jullie wel voor jullie komst en jullie mooie verhaal. Succes, ja, tussen haakjes zeg ik het heel onherbiedig, maar met de plinten. En dat gaat vast met jullie drive die er zijn. Mooie jaren worden. Marco en Bart, eigenaren van Marty's Bars en Bowling. Nu dus gevestigd aan het Badminton.

0: spreek ik die van jou.
1: Om 16:30 trapte Telstar af in Nijmegen tegen NEC. En na exact 28 seconden stond Telstar op 1-0 door een doelpunt van Patrick Brouwer. Met recht een bliksemstart voor de ploeg die vorig jaar op miraculeuze wijze zich wist te handhaven in de Eredivisie. Telstar oogste vorig seizoen niets dan lof met attractief voetbal en een trainer die zich ontpopte en profileerde als een pure aanwinst voor het Nederlandse trainersgilde. Op deze golf van positiviteit en aandacht inspireerde het ook tot het schrijven van een aantal boeken over de Velsense club. In de uitzending van afgelopen maand was er dan ook uitgebreid aandacht voor het boek Voor Altijd 63 van schrijver Milo Lambers.
2: Milo, welkom.
3: Dankjewel.
2: Parttime journalist, wat betekent dat in jouw geval?
3: Nou, ik ben opgeleid als journalist. Ik heb een jaar of 15 onder andere voor Haarlems Dagblad gewerkt, Noord-Hollands Dagblad en IJmuiden Courant. En toen ben ik in 2023 deels gestopt. Ben ik doorgegaan als freelancer en ik werk nu ook in de GGZ. Dus een hele andere tak van sport.
2: Van sport, om in de termen te blijven. Ja, maar ook nog altijd als verslaggever voor Haarlems Dagblad.
3: Ja, ik heb afgelopen seizoen een leuke rubriek gemaakt over Telstar. Met allemaal verhalen achter de schermen. Dus meer de supporters, oudspelers, gekke dingen. Dus niet meer echt langs de lijn. Maar meer eromheen.
2: Geen wedstrijdverslagen meer?
3: Nee.
2: Waar ben je ooit bij Telstar, met Telstar in aanraking gekomen?
3: Ik werkte bij de Albert Heijn in Castricum. Ik woon nog steeds in Castricum. En dat is natuurlijk eigenlijk AZ-gebied of Ajax. En daar was een keer een levendige discussie tussen vakkenvullers van Ajax of AZ. Ik was zelf in die tijd nog Ajax-supporter. En toen zei een jongen van, ik ben voor Telstar. En dat fascineerde mij. Ik denk, waarom ben je voor Telstar? Ik had er wel eens van gehoord. Ik had het stadion al wel eens zien liggen. Maar nooit geweest. Hij zei, nou, ga ik ietsje mee. Dat was tegen Haarlem in 2006.
2: Met de enige voorzichtigheid ga ik naar de uitslag vragen.
3: Dat was 0-0.
2: Oké. Bloedeloze 0-0.
3: Ja. En toch interesseerde me wel. Ik zeg altijd van, het is overdreven om te zeggen dat ik meteen verliefd was. Maar het was die houten tribune. Aan de westkant, want we kwamen daar, wilden aan de oostkant zitten, maar het was uitverkocht, we hadden geen idee. En ik weet ook nog heel goed de reis er naartoe, want we hadden geen auto en fietsen was ook nog best wel een tocht, dus we moesten drie keer overstappen in Heemskerk met een bus en met een soort klein buurtbusje van Velsen nog naar het stadion. Ja, dat maakt wel indruk. Ja. En vanaf daar is het eigenlijk verder gegroeid.
2: Ja. Kijk, het aardige is, dit gevoel kan ik me goed voorstellen. Ik ben ongetwijfeld ook bij deze wedstrijd geweest, maar dan stond ik in de uitvak.
3: Okay.
2: Dat was voor Haarlem. Ja. Maar ik snap helemaal wat je zegt, dat je verliefd wordt op zo'n, ik zei altijd, knutselclub.
3: Ja.
2: Een knutselclub. Ja. Met stinkende pisbakken en weet ik het wat allemaal.
3: Ja.
2: Maar dat greep je toch ergens.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Vooral omdat het alles is wat Ajax niet is.
2: Ja.
3: En bij Ajax is het onpersoonlijk, het is groot, dat is ook indrukwekkend, zeker als je jong bent. Maar bij Telstar kun je de spelers aanraken, bij Haarlem natuurlijk ook. Ja. En dat heeft ook iets.
2: Ja. En wat ging die club voor jou betekenen, voor jou als fan?
3: Nou, dat is wel een beetje langzaam gegroeid. Eerst was het gewoon af en toe kijken en op een gegeven moment neem je een seizoenskaart. En toen werkte ik ook bij de krant en toen ging ik nog vaker heen en ook stukjes schrijven over toen nog een beetje de supporters eromheen, nog niet voor de sportredactie. Ja, op een gegeven moment wordt het onderdeel van je leven. Je kent mensen in de club, maar ook om de club heen. Je kent vrijwilligers. Je bent eigenlijk altijd ermee bezig. Zeker de afgelopen 2 jaar. Want dit hadden we natuurlijk nooit durven dromen.
2: Ja. We komen straks nog wel bij het succes, maar je hebt ook de jaren meegemaakt dat je in pak een beet Helmond of Veendam met 4-0 werd afgedroogd. Zat je daar verslag te maken, schreef je een stukje, als het slecht is schrijf je dat het slecht is.
3: Ja.
2: En daarna kom je al die mensen weer tegen, waar je een vriendschappelijke relatie hebt, die weten dat je supporter bent. Hoe ging je daarmee om?
3: Nou, dat ik supporter ben, dat heb ik altijd wel heel goed verborgen weten te houden, denk ik. Als mensen het vroegen, dan zei ik het wel. Maar juist omdat je supporter bent, ben je ook wel betrokken bij die club. Dus ook kritisch, want supporters zijn vaak het meest kritisch van allemaal. Die kunnen lekker zaniken over wat er allemaal verkeerd gaat. En dat had ik ook wel. En dat je die mensen tegenkomt, ja, dat is soms best lastig. Ik heb voor dit boek bijvoorbeeld ook Pieter de Waard geïnterviewd. Nou, Pieter en ik kunnen elkaar goed hebben, maar we hebben ook wel eens ruzies gehad. Omdat ik gewoon dingen schreef die hij liever niet
2: had. Ja, hij was voorzitter in die tijd, hè?
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: En, dus dat, maar ja, dat is ook wel weer een leuk spanningsveld, vind ik.
2: En had je dan het gevoel dat je een beetje op matje werd geroepen bij hem? Of?
3: Nou,
2: sprak
3: dat niet
2: gewoon,
3: hoor.
2: In het stadion aan erop?
3: Nee, nou, hij was boos de Hollander opgegooid bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Maar dan belde hij daarna weer terug en dan spraken we het uit.
2: Ja. Ik zei al, je hebt moeilijke jaren meegemaakt, je hebt mooie jaren meegemaakt. En wanneer kwam het idee, ik moet een boek gaan schrijven over Telstar?
3: Dat was eigenlijk in de tijd dat het nog niet zo lekker ging. 2023, 2024 eindigde Telstar op de 19e plek.
2: Ja, toen was ik eigenlijk van de 20, dus ja. Kan niet erger bijna.
3: Kan bijna niet erger, nee. Je kan niet degraderen, gelukkig, op dat moment. Maar ja, toen kwam eigenlijk met de uitgever Staantribune. Die maken ook hele mooie magazines. En daar schrijf ik wel eens als freelancer voor. Die kwamen met het voorstel van, zou je het leuk vinden om een boek te maken? En nou, even over nagedacht. Van 63 is dan wel een leuke aanleiding natuurlijk.
2: Ja.
3: 63 jaar. Want welke club viert nou een 63-jarig jubileum?
2: Ja,
3: een
2: club die in 1963 is opgericht.
3: Ja, maar ik bedoel,
4: niemand doet dat.
3: Opgericht. Die vieren niet het 70-jarig jubileum heel groot. Of AZ 67 heeft ook zijn 67-jarig jubileum. Ja, en denk ik nog niet in de agenda staan.
2: Had je bij aanvang al een idee van zo'n type boek moet het worden?
3: Losse verhalen was het idee. Dus niet een doorlopend verhaal. Ook niet seizoen voor seizoen. Losse verhalen die eigenlijk de ziel van de club blootleggen.
2: Ja.
4: Kun je eens wat onderwerpen noemen die in het boek staan?
3: Nou, onder andere natuurlijk de oprichting.
4: Ja.
3: Want waarom is Telstar naar een communicatiesatelliet vernoemd? Ja. Waarom is Telstar voortgekomen uit Stormvogels en VSV? Dus een beetje de regionale geschiedenis. Er staan verhalen in met clubiconen als Fred André, Fred Bieschot, Frank Korpershoek en natuurlijk Anthony Correia. Maar ook met supporters. Jomanda is een hele beroemde supporter.
2: Ja, dat is die man die altijd luchtgitaar en ooit een voorspelling goed had en daar heel beroemd
3: mee werd. Daarom werd hij Jomanda genoemd, omdat hij één keer in 1994 had gezegd het wordt 2-1 Telstar tegen AZ.
4: Heeft het boek jou nog veranderd naar van manier van schrijven met de successen die er toen gingen komen?
3: Want ik was natuurlijk al begonnen.
4: Ja.
3: En toen heb ik wel een aantal nieuwe hoofdstukken ook geschreven die ik eigenlijk niet op de planning had staan.
4: Nee.
3: Zoals de promotie, hoe dat voor de supporters was om daar al die jaren. Er zijn natuurlijk mensen die nog veel langer al gingen dan ik. En die nog de eredivisiejaren in de jaren 60 en 70 hebben meegemaakt. Ja, die komen ook hierin voor hoe dat voor die mensen is.
4: Ja.
3: En ik heb een hoofdstuk geschreven over hoe de club verandert. Want het is natuurlijk allemaal wel minder vrijblijvend nu. Eerst kon je gewoon binnenlopen wanneer je wilde. Dan liep je bij wijze van spreken zo de kleedkamer in. Dat is nu veranderd. Ja, hoe gaat de club daarmee om? Hoe gaan supporters daarmee om? En een hoofdstuk over de nu al legendarische strafschop van Ronald Koeman natuurlijk.
4: Ja, die zit ook in het
3: laatste hoofdstuk. Ja, die heb ik al heel snel... Het was eigenlijk al lang klaar, maar dat hoofdstuk dat moest er gewoon in.
4: Ja. Is daarmee denk je ook dat cirkeltje rond voor altijd 63?
3: Ja, zo voelt het wel. Mooi dat je dat zegt. Ja, dat was echt zo'n moment dat je dat heel erg voelt. Van, dan voel je je zo verbonden met die club. En dan denk je ook dat het nou op deze manier moet. Zo, ja, dat verzin je niet. Het is gewoon legendarisch.
4: Ja.
2: Nu heb je bij zo'n club de legendarische verhalen, zoals je dat noemt. Die kennen mensen. Je noemt ook namen die mensen kennen. Ben je nog tegen verhalen aangelopen die jou hebben verrast? Of mensen om je heen? Dat je denkt, nou, dat verhaal kende ik helemaal niet.
3: Er staat een verhaal in over een de man met de schroevendraaier. Er was namelijk een keertje een stroomstoring in de rust bij Telstar VVV 2009. En toen deed de lamp het niet. En toen waren de voorschriften heel streng. Van als het binnen een kwartier niet is opgelost, dan wordt de wedstrijd gestaakt.
2: Ja, en reglementair verloren waarschijnlijk dan.
3: Nou, dat weet ik niet. Ja. Volgens mij moet het dan uitgesteld worden. Maar dat was dat seizoen al een paar keer gebeurd. Maar er zat toevallig een elektromonteur op de tribune. En die is even gaan kijken. En die zegt van dit is wel op te lossen. Maar als ik dit ga vervangen, dan ben ik een half uur bezig. Dus wat ik wel kan doen, is dat ik met die schroevendraaier zo blijf staan. Om stoppen aan te drukken.
4: Waar?
3: Dus die man heeft 3 kwartier zo gestaan. Er staat ook een mooie foto in het boek.
4: Fantastisch.
3: Ja, en zo heeft die wedstrijd uitgespeeld en gewonnen.
2: Nou ja, dan heb je toch echt over een knutselblik. Dat is hetzelfde als waar.
4: Fantastisch.
2: Ja.
4: Hoe ben je al aan het beeldwerk gekomen voor je boek?
3: Het archief, het Noord-Hollandse archief hier in Haarlem, ja, dat is echt een goudmijntje. Telstar zelf heeft ook veel foto's. En fotograaf Marco, die heeft voor ons ook heel veel mooie foto's aangeleverd.
4: Ja.
3: Ja.
4: Deze titel, voor altijd 63, was dat al meteen toen je ging beginnen in 2023, dat moet de titel worden?
3: Nee, dat is een beetje ontstaan. Ja. Ook omdat Jomanda toen overleed. En die heeft wel eens tegen mij gezegd, dat vroeg ik hoe oud ben je? Toen zei hij, ja, 63. Maar hij was al lang in de 80. En dat vond ik zo mooi. Van, ja, toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, ja, maar hij is wel voor altijd 63. Ja. Want dat is zoiets wat hij uitdraagt. En dat geldt natuurlijk ook voor Telstar. Van, we staan nu 63 jaar, maar we zullen altijd 63 blijven.
4: Ja, nu heb je een exemplaar meegenomen. Voor de mensen die via Haarlem105.nl de televisie kijken, zien hem liggen. Aanstaande vrijdag is het precies de dag van de oprichting. Wat voor een boekpresentatie gaat daar komen?
3: Ja, het is in de Zeewegbar in IJmuiden. Ja. Echt een traditionele supportersplek. En daar zullen een aantal mensen die in dit boek zijn geïnterviewd, die zullen daar acte de présence geven.
4: Ja.
3: En die worden dan ook geïnterviewd. Ik zal zelf iets vertellen over het boek. En dan gaan we ook de eerste exemplaren overhandigen aan een paar mensen die, hou ik nog even geheim, maar die iets belangrijks voor Telstar hebben gedaan.
4: Ik zie aan je ogen, jij kijkt er zo enorm naar aanstaande vrijdag.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Heel spannend.
4: Dat kan ik me voorstellen. Ja. En mensen die daar niet bij kunnen zijn, waar kunnen ze uiteindelijk voor het boek terecht? Ja. Want ik weet niet hoeveel pagina's, als ik zo een beetje kijk, is het 200-300 pagina's?
3: Ja, dik 300, ja. Ja.
4: Waar kunnen mensen terecht als ze dit prachtige verhalenboek...
3: Het is verkrijgbaar bij de Readshop in IJmuiden en Beverwijk. En te bestellen op staantribune.nl/shop.
4: Helemaal fantastisch.
1: En dat was Sport in Haarlem voor deze 10e augustus. We zijn weer terug op 7 september met ons live programma met een gevarieerd sportaanbod. Voor het programma van vandaag tekenden Maurice Blauw, Johan Tempelaar, Alex Nelissen, Jeroen Kalverlagen en mijn naam is Robert Zand. Bedankt voor het luisteren en mogelijk het kijken. En tot in september.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Maandagavond, hij gaat voor de volle 105%. Met onder andere Under the Rhythm en deze...

0: Under the Rhythm hier op Haarlem 105. Ja, en wij gaan eens even kijken, een blik op het lokale nieuws. Want er is vannacht een minderjarige verdachte aangehouden na een brand in een bloemenstal aan de Grote Houtstraat Haarlem. Rond 4 uur vannacht brak er brand uit bij een bloemenstal naast het restaurant Hofje Zonder Zorgen. Hij heeft nu iets meer zorgen aan zijn hoofd, want het terras raakte beschadigd. Zo ook een scooter en een 61-jarige oude boom, die is flink beschadigd. Voor de horecaondernemer was het een enorme schrik, net nadat hij terugkwam van vakantie.
1: Ik kwam vannacht terug en toen hoorde ik dus dat terras in brand gestoken is. Met heel veel schade, vooral aan die hele mooie boom. Ja, ik ben echt al 25 jaar ondernemer, dus ik ben echt heel erg veel gewend. Dus ik ga het gewoon snel opruimen en ik hoop dat het zo snel mogelijk weer wat nieuws staat.
0: Ja, hij hoopt dat het terras snel weer open kan en dat hij heel snel weer gasten mag verwelkomen. Tot zover het lokale nieuws. Na 9:30 is het tijd voor de 105 na het weekend quiz. Dan nog meer nieuws uit onze streek. Maar eerst leggen we 2 nummer 1 hits naast elkaar. Welke wint bepaal jij straks in Hit de Hitlijst?

Lose My Life van Misha hoorde je op Haarlem 105, terwijl wij naar de andere grote hits gaan kijken. Want in Nederland en de wereld zijn er verschillende hitlijsten, dus ook verschillende nummers. Ja, en op elke hitlijst, parade, staat wel weer een andere hit op nummer 1. Dus we gaan kijken naar de grootste hits van dit moment en jij mag bepalen welke plaat helemaal bovenaan moet staan. En als we kijken naar de Sterren NL Top 25, daar was een spannende strijd aan de gang. Want Rutger van Barneveld moest vorige week zijn nummer 1 weer afstaan aan Cheerio. Maar deze week staat hij gewoon weer 4 op 1, dus maakt hij weer kans, ook bij ons. Ja, wordt hij de hit van deze week? Met Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En dan gaan we naar de andere kant van de oceaan. Want daar staat in de Global Top 100 Ella Langley met Chose in Texas. Ja,

Kies maar, jij bepaalt welke is de echte hit van deze week. Is dat Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten of Ella Langley met Choose in Texas? App jouw stem naar 0600 500 538 en dan gaan we straks de enige echte hit draaien.

Muziek uit de buurt van Roel van Velzen. Ja, de stemmenlijnen, de lijnen zijn nog open. Wordt het Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht of Ella Langlee met Choose In?

De stemmen zijn geteld en met een overgrote meerderheid is de enige echte hit van deze week. Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten.

Denk jij alles te weten van het nieuws uit Haarlem en omgeving? Dan is dit jouw moment. We testen straks je kennis met 3 actuele vragen over de regio. Er zijn meerdere keuzeantwoorden en ontdek of jij de kenner bent van Haarlem. Dat doe je straks in de 105 na het weekendquiz.

Het is tijd voor de Haarlem 105 na het weekend quiz. De nieuwsquiz waarin we iedere week testen hoe goed jij het nieuws uit Haarlem en de regio hebt gevolgd. 3 vragen, 3 antwoorden. Doe thuis gezellig mee. Het was al bekend dat er een nieuw busstation komt, Haarlem Spaarnepoort. Maar wat komt er naast het nieuw aan te leggen busstation? Was dat A, een grote uitkijktoren bovenop het busstation? Is dat een extra honkbalveld? Of C, een ruim 100 of... Ik lees helemaal niet meer goed. Ruim 800 appartementen. Wat was het? Een uitkijktoren, een extra honkbalveld of heel veel appartementen? Dan gaan wij door naar vraag 2. De New York Times tipte Haarlem aan de Amerikanen die houden van grachtensteden zoals Venetië en Amsterdam. Wat raden ze onder andere aan om zeker te doen in Haarlem? Is dat het Frans Hals Museum bezoeken en door de Gouden Straatjes te wandelen? Een rondvaart te maken door over het Spanen en de grote Sint-Bavokerk bezoeken? Of C, de historische molen van Haarlem bezoeken en een fietstocht te maken langs de Haarlemmermeer? Dan gaan wij door naar vraag 3. De zomerse buurtcamping in Schalkwijk is dit weekend geopend, maar burgemeester Wiene deed dat niet bepaald op een traditionele manier. Hoe opende de burgemeester de buurtcamping? Met een kanonschot vanaf de Molenplas? Door als eerste met een kabelbaan over het terrein te gaan? Of door samen met de kinderen een enorme tent op te zetten? Nou ja, dit waren de 3 vragen van deze week. Straks hoor je natuurlijk alle goede antwoorden na Chef Special en Stromae.

Stromae hier op Haarlem 105. Terwijl wij weer teruggaan naar de Haarlem 105. Na het weekendquiz. Tijd om te kijken hoeveel jij er goed had. Wat komt er naast het nieuw aan te leggen busstation Haarlem-Spaarne-Poort? Was dat een grote uitkijktoren dat je de hele stad kan zien? Was dat B, een extra honkbalveld? Of C, 800 appartementen? Misschien was dit wel de makkelijkste van de drie, want het goede antwoord was C, 800 appartementen. Naast het nieuw busstation komen ruim 800 appartementen. Maar dat is niet het enige. Er komt ook nog een grote parkeerplaats. Er worden extra bomen aangelegd en 5000 vierkante meter winkelruimte. Dan gaan we door naar vraag 2, want de New York Times, wat raden zij aan om in Haarlem te doen? Was dat het Frans Hals Museum en de Gouden Straatjes, de Rondvaart en de Grote Sint-Bavo of de Historische Molen en een fietstocht langs het Haarlemmermeer? Daarin was antwoord A goed, het Frans Hals Museum bezoeken en door de Gouden Straatjes wandelen. De Amerikaanse krant tipte Haarlem als alternatief voor het drukke Amsterdam. Van wie naar Haarlem komt, moet volgens de tip onder andere dus naar het museum, waar alle Hollandse kunst te bewonderen is, en een wandeling en shoppen door de Gouden Straatjes. Gaan wij alweer naar de laatste vraag, want hoe opende burgemeester Jos Wiene de zomerbuurtcamping in Schalkwijk? Was dat met een kanonschot van de Molenplas? Door als eerste met een kabelbaan over het terrein te gaan, of door samen met de kinderen een enorme tent op te zetten? Hierin was antwoord B goed. Door als eerste met een kabelbaan over een terrein te gaan. Geen lintje doorknippen voor de burgemeester. Hij trok een veiligheidsharnas aan en ging als vliegende burgemeester over het terrein. Daarmee was de 7e editie van de buurtcamping in Schalkwijk officieel geopend. Ik ben razend benieuwd. Hoeveel heb jij er goed? Stuur je cijfers en het hele rapportje maar weer op naar de studio. Dat doe je door 0600 505 38 te appen. Hey.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sommier hoorde je hier als allereerst na 10 uur op de radio van Haarlem 105. Ja, en dan wij gaan nog even terug naar het vorige uurtje. Want allemaal luisteraars die hebben gezegd hoeveel vragen ze goed hebben. En zoals Jasper uit Haarlem, 3 uit 3, die achter ons appartement had ik goed. Die uitkijktoren was ook wel een goed idee geweest. Chantal uit Heemstede heeft er 2 goed. Ik wist wel dat het Frans Hals Museum, maar die Gouden Straatjes had ik even gemist. En Daan uit Schalkwijk had ze natuurlijk alle 3 weer goed. Nog een heel uur 105% Joep, waar het platenrad in Leef het Levenslied in terugkomen. Maar dat alles naast Avicii.

Je luistert naar Haarlem 105 en het is weer tijd voor het enige echte platenrad. Drie kleuren, drie platen, wit, geel en zwart staan op het rad. Twee platen zijn blijven staan van vorige week, maar eentje, één plek is nog vrij. En dat is aan jou om het rad compleet te maken. Komen we op de uitzondering oranje, dan draaien we het hele rad leeg. Maar daar zijn we nu niet. We zijn bij het plekje wit wat we moeten gaan volmaken. Maar laten we eerst kijken bij de andere platen waar we naartoe moeten. En dat is onder andere zwart. Daar staat nog de heldenplaat. Staat al een hele lange tijd in. Ja, hartstikke goed. En willen we hem nou helemaal horen, moet hij op zwart komen. En dan hebben wij op geel staan Sweeter van Kevin DeGraw, de toetjesplaats van vorige week. Ja, die gaan we helemaal laten horen wanneer we op geel komen. En het lokale nieuwtje van deze week. Nou ja, jullie hebben het allemaal meegekregen. Het is net niet onze streek. Maar Telstar is de Eredivisie weer begonnen. En ze hebben 2-1 gewonnen van NEC. Dus ja, die zijn lekker begonnen. En ik heb uit betrouwbare bron gehoord. Willen ze vrijdag tegen Sparta winnen, staan ze gewoon op nummer 1 in de Eredivisie. Dus ik ben naar een enorme Telstar of een enorme voetbalplaat naar het zoek. Heb jij nou een goede voetbalplaat of een nummer die daar helemaal bij past? Stuur jouw suggestie op naar haarlem105.nl of via ons WhatsApp-nummer 06 105 105 38.

Ja, een goed levenslied herken je meteen. Je zingt het mee, je krijgt een glimlach op je gezicht of misschien wel een klein traantje. In Leven het Levenslied duiken we elke week in een oer-Hollandse klassieker. Met deze week een van mijn lievelings. Een nummer wat al standhoudt uit 1936. Welke dat is? Blijf luisteren.

Bluff met Later als ik groter ben, terwijl wij naar het levenslied gaan. We gaan terug naar 1936. Nederland zucht onder grote depressie. Werkeloosheid, armoede zet het dagelijks leven onder hoogspanning. Maar juist in deze gitzwarte crisisjaren klinkt er plotseling een melodie op de radio die alles verandert. Een oproep tot hoop, geschreven om het volk weer moed in te blazen. Die man die met dit lied zijn legendarische status heeft zichzelf heeft gegeven, is de Joodse zanger Bob Scholten. Maar de echte betekenis van zijn woorden krijgt pas jaren later zijn diepe lading. Scholten overleeft op miraculeuze wijze de concentratiekampen in Auschwitz. Als hij na de bevrijding direct weer de microfoon oppakt en dit lied zingt, breng eens een zonnetje, een compleet nieuwe dimensie aan het Nederlandse volk. Het is niet langer alleen een lied over de economische crisis. Het is een ultiem symbool van overlevingskracht geworden. In 1979 brachten de iconen van het levenslied Johnny Jordaan en Willy Alberti het nummer uit. En dat nummer is vandaag in Leven het Levenslied. Dus geniet ervan met z'n allen. Breng eens een zonnetje. Hier zijn Johnny Jordaan en Willy Alberti met Breng eens een zonnetje.

We zijn nog altijd op zoek naar een voetbalplaat, omdat Telstar de eerste wedstrijd in de Eredivisie heeft gewonnen. Stuur hem snel op en dan gaan we straks aan het rad draaien. Now let go of everything I...

Stevie Wonder hoor je hier op Haarlem 105. Terwijl wij naar het platenrad, de grote uitslag van het platenrad gaan. En dat doen wij door eerst te kijken naar wat er ook alweer op het platenrad stond. Want komt hij op zwart, dan gaan wij deze draaien. We Could Be Heroes van Alesso. Van de vorige keer stond Sweeter, de toetjesplaat. Dat was vorige week. Toen hebben ze 300 meter tiramisu gemaakt op de Zandpoortse feestweek. Net op tijd goed gezegd. En dan gaan we deze Sweeter van Kevin De Grauw luisteren. En dan de voetbalplaat. De voetbalplaat is er binnengekomen. Nou ja, misschien is het WK te hoog gegrepen, maar... een van onze mensen die dacht dat het deze was... Waving Flag, de voetbalplaat van deze week, komt op het platenrad. Ja, dus het is hoog tijd dat wij gaan draaien. En welke komt er op? Het is zenuwslopend spannend. Geel gaat eruit en dat betekent dat wij Sweeter van Kevin De Grauw gaan luisteren. Hier komt-ie.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.